dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat red je als je taubflengdem waag gingen? Ze stonden aan ihrem truier stel. Dan vroeg hem Kleofas, een van aan, bist du de einzige vreemde in Jeruzalem die niet weet wat op deze deur passiert is? Hij vroeg hem, wat meest du? Ze zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weerd ook zijn woorden. En wo onze hoge priester en bovenste aan hand geven, dat hij ten dood veroordeeld en gekreuzigd wordt. Wie overhoopten dat hij die weerd die Israël vrijmaken wordt. En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroegers ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief aber niet vongen. Die kwamen terug en zeiden, ze hadden engel gezien, die door gezegd hadden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroegers gezegd hadden, aber hem hadden ze niet gezien. Dan zei hij toe aan, wo deed je stamphoort je noren dat zo lang dat alle te leven wat de profeten gereed hebben. Moest Christus dit niet alle lieden en dan in zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond van Mozes aan al de profeten er schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht bij dat daal waar ze heen gingen en hij deed zo als wanneer hij voorbij gonen wil. Aber ze werden dringend aan terug te holen, zeiden hij zult bij aan blijven, dan dat wel ovend worden. En daar wie al niet veel van dag gebleven. Dan ging hij aan wie aan te blijven. En als hij met aan top om dag zat, neem hij dat brood, dank daarvoor, broek dat en geef aan dat. Dan gingen aan de uren op, en ze kanden aan, en hij verschwong veraan. Dan zeiden ze een tot anderen, brennen onze horten en ons niet als wie, als hebben waag met ons reed, en ons de schrift uitleed. En ze stonden plötzlich op, en gingen terug naar Jeruzalem, en vongen de alf en die met aan taub waren. Die daar zeiden, de haar is werkelijk opgestonden, en heeft zich Simon vergesteld. En ze vertelden aan wat hingeweges passiert weer, en wo ze hem doordat gekannt hadden dat hij dat brood gebroken had. En als ze zich nog door van onze helden, kwam Jezus zelfs midden onze aan en zei, vreden met u. En we verchtelijk angst en meenden ze zagen een geest. En hij zei toe aan, waarom is u angst en waarom twijfel je? Kijk nu mijn hang en mijn feit en zei dat ik dit zelfs zie. Dan een geest heeft niet vlees en knurken zoals je zijn dat ik heb. En als hij dat zei, wees hij aan zijn hang ook zijn feit. Maar als ze dan vervrijd en wonderlijk leefden, zeide hij toe aan, heb je hier wat te eten? En ze leden aan een stekje broden vers en honig ver. En hij neemt dat een outdoor ver aan. Dan zeide hij toe aan, dit is wat ik te u zeide, als ik nog bij u weer. Dan dat moet alle zo eromkomen als in Mozes zijn gezaad en de profeten en de psalmen van mij geschreven staat. Dan moet hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden. En hij zei toe aan, zo staat geschreven, en daarom moest Christus lijden en den derde dag van dood opstonden. En dat in zijn nomen onder alle velken boese en zindenvergeving zal gepredigd worden, en daarmee in Jeruzalem aanvangen. En je zendt die met jullie tekenis door hingerstonden. En ik wil je dat checken wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even je komen wordt. Hij neemt aan Ruud wat Bethanien en hoofd zijn hang op en zegend aan. En während hij aan zegend, verschwonk hij van aan en voer een op naar hemel. Zij op bed nam aan en gingen met grote vrijheid terug naar Jeruzalem. En brachten ihre tijd am tempel toe en dankten en loofden God. Als alles aanvangt, weer dat woord al door, en dat woord weer bij God, en wat God weer dat woord. Hij weer am aanvangt bij God, dat ik arm is alles gemerkt, en ohne arm is nuscht gemerkt, dat gemerkt is. En arm weer leven, en dat leven weer dat licht voor de mensen. Dat licht schijnt in de diesternis, aber de diesternis heeft dat niet verstonen. Er kwam een man van God geschickt, der heet Johann.
Diese kam von dort Licht, ihr Zeugnis zu geben, dass sie durch Arm alle sollen zum Glauben kommen. Hei wir nicht dort Licht. Hei wir geschickt, nur dort Licht handzuwiesen. Dort wird dort wird Haupt ihr Licht dort für alle Menschen schient, die in diese Welt hineinkommen. Hei wir in diese Welt, an die Welt wird durch Arm gemerkt, an die Welt kann am nicht. Hei kam nur dort Sinje, aber die Sinje nehmen am nicht ab. Aber all die am abnehmen, an seine Nomen lebten, jef hei dort reicht, Gott seine Kinder zu worden, die nicht von Blut, auch nicht mit fleischlichem Verlangen, auch nicht mit irgendeinem Mann seinen Wellen, aber von Gott geboren sind. Und das Wort wird Mensch und wohnt unter uns, und wie sagen sie eine Herrlichkeit? Eine Herrlichkeit, so aus dem Vater sind einziger Sehen voll Genot und Wahrheit. Je hauen je viel Tegnis von Armen seht, dit ist die, von wem ich seht. No mi wird die kommen, die all fer mi wir, dann hei wir eier aus eck. Uit seine Vollmut haben wir alle Genot am Genot genommen. Dann dat gesagt, wie durch Moses geeft, aber Genot und Wahrheit kämen durch Jesus Christus. Gott hat niemals wer gesehen, aber sein einziger Sehen, der beim Vater abgeschaut ist, hat uns alles von ihm vertalt. Dit ist Jehoan sein Geteignis, dat er geeft, aus den Juden, Priester und Leviten von Jerusalem schickten, um zu fragen, wer hier wir. Hei bekannt und verstreit dort nicht, aber bekannt dort hei nicht Christus wir. Und sie fragen ihm, wat dann? Bist du Elia? Hei seht, nee. Ich sehe nicht. Bist du der Prophet? Und hei seht, nee. Da seht er sie zu ihm, wer bist du? Dort wir deine Antwort geben können, die uns geschickt haben. Wat sagst du von dir selbst? Hei seht, ich sehe einem seine Stimme, die an der Wildnis schricht, merkt ein Glicken weich von unseren Haaren, so als der Prophet Jesaja gesagt hat. Die da geschickt werden, wären von der Pharisäer. Und sie fragen ihm, warum lebst du dann, wenn du nicht Christus, auch nicht Elia, auch nicht der Prophet bist? Ja, hauen sie zu an, ich lebe du mit Wotter. Aber manch du steht einer, den die nicht kennen. Dort ist die nur mir kommen wird, die überall für mich wir, je indem ich nicht wird sie, dort ich am der Show ablese. Dit passiert alle in Betabara und Jan sieht Jordan, wo Jehoan deipen deid. Den nächsten Tag sagt Jehoan Jesus noch sich abzukommen und seht, kickt, dort ist Gott sein Laum, dort die Welt ihrer Sünden wahrnimmt. Dit ist die, von dem ich seht, die noch mehr kommt, die viel höher steht als ich. Dann hei wir all do, ehe ich geboren wir. Ich kann am selbst nicht, aber ich kam darum mit Wotter zu deipen, dat hei in Israel soll bekannt worden. Dann geef je haun dit Geteignis. Ich sag den Geist so aus ne Du vom Himmel heraufkommenden ab am Blieben. Ich kann am nicht, aber die mir geschickt mit Wotter zu deipen seht, zu mir, ob den Du den Geist sitzt heraufkommen und ab am Blieben, als die mit den Heiligen Geist deipen wird. Und ich sag dort, und gebe dort die Zeugnis, dort dit Gott sein Sehen ist. Nächsten Tag, wie Jehoan mit zwei von seinen Jüngern war da da. Als er Jesus sagt, vorbeigehende, seht er, kickt, dort ist Gottes Laum. Als die zwei Jünger am dort sahen hierden, gingen sie mit am Mert. Jesus dreht sich um und sagt, dass sie mitkämen und frug an, nur was sie sagten. Sie sehen zu am, Meister, da meint Lehrer, wo wohnst du? Er sagte an, kommt, kickt. Sie kämen und sagen, wo er bleibt, und bleiben den Tag über Biam. Dort wird Klock 4 Uhr Mittag. Und einer von den beiden, der Jehoan reden hier und mit am Mett ging, wie Andres, Simon Peter, sein Bruder. Er fängt dort erst seinen einen Bruder Simon und sagte an, wir haben den Messias gefangen. Dort meint den Christus. Und er brachte am nur Jesus. Als Jesus am ankickt, seht er, du bist Simon, Jonas ihn sehen. Du sollst Peter heiten. Dort meint ein Stein. Den nächsten Tag will Jesus nur Galiläa gehen, und er fang Philipp und seht zu am, komm mit mir mit. Philipp wir von Bethsaida, die Stadt, wo Andres und Peter herkämen. Philipp fang Nathanael und seht zu am,
Wir haben den gefangen, von den Moses am Gesatz und den Propheten geschrieben haben, Jesus von Nazareth, Josef sein Sehen. Und Nathanael sagt zu ihm, kann von Nazareth irgendwo Gottes kommen? Philipp sagt zu ihm, komm, kick. Als Jesus Nathanael kommen sagt, sagt er zu ihm, wirklich ein Israelit, an den nicht falsch ist. Nathanael sagt zu ihm, wo kannst du mich? Jesus sagt zu ihm, ehe Philipp dir raubt, aus du unter den Feigenbaum wirst, sag ich dir. Nathanael sagt zu ihm, Meister, du bist der Gottessehn, du bist Israels König. Jesus sagt zu ihm, du gleichst will ich sehen, dass ich dir unter den Feigenbaum sag. Du sollst noch größere Dinge als dort sein. Und er sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, von nun an soll je den Himmel obsehnen, und dort Gott seine Engel ob den Menschen sehen, herauf und hinabkommen. Am dritten Tag wie in Galiläa in Kana nicht. Und Jesus seine Mutter wie auch da. Und Jesus und seine Jünger werden auch zu die Kast angelot. Und als an die Wien aula wird, sieht Jesus seine Mutter zu ihm, die haben nicht mehr Wien. Jesus sagt zu ihr, lebe früh, was hab ich da mehr zu tun? Meine Zeit ist noch nicht hier. Seine Mutter sagt zu den Diener, dort, was immer he ju sagt. Durch dich bi Stunden saß steinene Wotterkrocken, die Juden zu ihren Reinigungszeremonien brückten, und hielten jeder entweder 20 oder 30 gelohnt. Jesus sagt zu an, fällt die Krocken voll Wotter, und sie goten die Bad umraunt voll. Und dann sagt he zu an, nu schabt wat er rüt und bringt dort den Kirchenmeister, und sie deiden dort. Aus der Kirchenmeister dort wurde, dort nu Wien wir geschmackt haut, und ich wist, wo dort herkäme, waren die Däne, die dort wurde schabten, auch wisten, raubt die Kirchenmeister den Brigum und sagte ihm, alle Mann saht immer erst den guten Wien fair, und den Billieren dann, wann die Jastis gut getrunken haben, du aber hast den Basten bat nu geholen. Dit sind erst das Wunderteken, die Jesus in Kana in Galiläa. Und auf dem Bord seine Herrlichkeit. Und seine Jünger lebten an ihm. Aus dit Ewe wir jink hei seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger noch Kapernaum. Aber da bleiben sie nicht lang. Aus die Juden ihr Passa fast, das Ostern, Norden kam, jink hei no Jerusalem. Da im Tempel traf hei die mit Ossen, Schob und Düven handelten und auch die Geldwechsler mit ihren Schaften. Er flocht sich ne Pitsch von Streng und juchte mit Ossen und schob taub ut dem Tempel rüt und schädde Geldwechsler ihr Geld ut und schmeit ihre Taschen um. Und er seht to de Düvenhändler, nehmt dort Stoff hier weg und merkt ut mein Vater sein Hus nicht an Handelsplatz. Dann dachten die Jünger daran, dort geschrieben steht, die Iwe dein Hus brennt in mi. Dann sehten die Juden zu ihm, was gibst du uns für ein Tierchen zu bewiesen, dass du ein Recht hast, dir zu donen? Jesus sagt zu an, brech diesen Tempel dol, und ich werde ihn in drei Dörr weiter abbühren. Dann sagten die Juden, dort hast saße 40 Jahre gediert, diesen Tempel zu bühen, und du wirst ihn in drei Dörr abbühren? Hei aber red von seinen Lief aus dem Tempel. Und als er nachher erst vom Tod abgestorben wäre, dachte seine Jünger dort an, dort he dit to an gesagt haut. Und dann glaubten sie die Schrift und dort wird Jesus gesagt haut. Und aus Jesus in Jerusalem ab dem Osterfast wir glaubten viel an seine Nomen, als sie die Tierken sagen. Aber Jesus vertrüht sich an nicht an, denn he kann alle Mann. Und he haut dort auch nicht neidig, dort am irgendwer in die Tierkens von einem Mensch gebt. Dann he wirst Gott wort an einen Mensch berne wir. Da wird ein Mann, Nicodemus, ein Pharisäer, einer aus dem Jüdchen hören rot. Die kam danach nur Jesus und sagt, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, dann die Tierkens, die du da ist, können keiner tun, weil Gott nicht mit ihm ist. Jesus sagte ihm, ich sei dir die Wahrheit. Wer nicht wahrgeboren wird, kann Gott sein Recht nicht sein. Nicodemus sagt zu ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn er erst alt ist? Kann er noch einmal ein Mutter lief und dann gehen und wahrgeboren werden? Jesus sagt, ich sei dir die Wahrheit. Wer nicht mit Worte und Geist geboren wird, kann nicht an Gottes Recht hineinkommen.
wat vom Fleisch geboren wird als Fleisch und wat vom Geist geboren wird als Geist. Lot die dort nicht wundern, dat ich die sei, je mutter vom Nien geboren worden. De Wind bloß da, wo will, und du kaust den Hirn, aber du kaust nicht sei, wo de herkämmt, und weißt auch nicht, wo de blift. So ist es mit jedem, der vom Geist geboren ist. Nicodemus fragt ihn, wo kann so was passieren? Dann sagt Jesus zu ihm, du bist ein Lehrer an Israel und weißt dort nicht, ich sei dir die Wahrheit. Wie weiten, was wir reden und betiegten, was wir gesehen haben, aber was wir ju sagen will, kann ich leben. Wenn ich dort nicht leben, wenn ich ju von Ding auf Erden vertal, wo wollt ihr dann leben, wenn ich ju von himmlische Ding vertal? Noch erst keinen um Himmel gefahren, büter der, der vom Himmel heraufkäme. Dort erst die Menschen sehen, die am Himmel erst. Und so als Moses in der Wildnis eine Schlange hoch am Pol hangt, so muss die Menschen sehen, auch hoch am Pol gehangen worden. Dort all die, die an am Leben, dort ewige Leben haben. Denn Gott seine Leben zu dieser Welt wird so groß, dort er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die, die an am Leben, nicht verloren gehen, aber dort ewige Leben haben. Denn Gott schickt seinen Sehen nicht an diese Welt, die zu rechten, aber dort die Welt, die am Kun, selig worden. Wer an am lebt, wird nicht gerecht worden. Wer aber nicht lebt, ist all gerecht. Will er nicht an den einzigen Gottes Sehen, seinen Nomen gelebt. Und dort der rechte Urteil ist dort. Dort Licht käme eine Welt zu nennen, aber die Menschen hauten die Dichternis leben aus dat Licht. Dann ihre Wolken staumten über die Dichternis. Dann wer sich an diese Wolken eift, haust dat Licht, und kämpft auch nicht um Licht, dort seine Wolken nicht sollen für den Tag kommen. Aber wer die Wahrheit deit, kämpft um Licht, dort er klar zu seinen erst, dort seine Wolken an Gott gedohne sind. Aus dit Eva wir kämen Jesus und seine Jünger am Jütschenlaunte nennen, da bracht he mit an Tietau und Deibdok. Je haun Deibdok bei einen, dich bei Salem, will do viel Worte wir. An die Menschen ständig kämen sich Deibden zu loten. Dann je haun wir noch nicht angestoppt. Je haun seine Jünger streide sich einmal mit den Juden Eva ihre Reinigungsverschriften. An sie kämen nur je haunen und seiden zu am Meister, dei, der an ganzen Jordan bei dir wir, von dem du dein Geteignis gibst, kick mal, der deibt da, an allem und jäht nur arm. Je hauen sie zu an, ein Mensch kann nicht nehmen, wann am dort nicht vom Himmel gejäft wird. Je selbst gebe mir dort Geteignis, dort ich sehe, dass ich nicht de Christus sie, aber dort ich verarm geschickt sie. Aber wer de Brut haft, ist de Brigum. Aber den Brigum sein Freund steht und horcht, was der Brigum sagt, und freut sich den Brigum, seine Stimme zu hören. Darum ist der Freit nu voll und ganz meine. Hei mat tonehmen und ich mat aufnehmen. Die von boven kommt, ist ewa allem. Wer von der Erde kommt, ist von der Erde und redt von der Erde. Die vom Himmel kommt, ist ewa allem. Und er jeft sein Geteignis von dort, was er gehört und gesehen hat. Aber sein Geteignis nimmt keiner an. Wer dort annimmt, beweist damit, dass Gott wahrhaftig ist. Dann, wem Gott geschickt hat, redt Gott seine Wied, dann Gott deit seinen Geist nicht taumeten. Dann die Vater es seinen Sehen Gott und hat am alles eine Hänge gegeben. Wer an den Sehen gelebt, hat dort ewig Leben. Und wer nicht an den Sehen gelebt, soll dort Leben nicht seinen Feier. Aber blift und ja Gott seinen Ohr, ja. Aus der Haar erst wisst, dass die Pharisäer gehört haben, dass Jesus mehr Jünger mög und deibt aus ihr Hauen, wann Jesus selbst doch nicht deipen deit, aber die Jünger deiden, verleiht he Judäa und jink wader nur Galiläa. He musst aber durch Samaria reisen. He käm dann in Samaria in die Stadt Sychar anen, dich bi dort steckt launt, dass Jakob sin Sehn Josef gegeeft haut. Do wie die Jakobs waren. Will Jesus meid wir von seiner Reise, saht he sich bi den Barm dol, dann dort wir all Mittag. Dann käm ne früh von Samaria Water zu holen. Jesus sagte er, jaff mi zu trinken. Dann seine Jünger wären no staut gegonen, eten zu käpen. Dann seht die früh von Samaria zu arm, wo kämmt dort du und Jüd, mi, ne samaritische früh, no en Trunk Water freist?
denn die Juden haben mit den Samaritern nichts zu daunen. Jesus antwortet und sagt zu ihr, wenn du die Gottesgabe kannst, und wer dit erst, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wirst du ihm gefragt haben, und er wird dir Leben jetzt Worte gegeben haben. Die Frau sagte ihm, Herr, du hast nichts, womit du Schafen kaufst, und die Barm ist deib. Wo kriegst du dann dort Leben jetzt Worte her? Bist du gerade aus uns vor der Jakob, der uns diesen Barm gegeben, und den er selbst und seine Sehns und sein Fei trunken? Jesus antwortet und sagt zu ihr, wer von dit Worte trinkt, dem Wort wahre darsten. Wer aber dort Worte trinkt, dort ich gebe, dem Wort niemals mehr darsten. Aber dort Worte dort ich gebe, wird an dem ne immer rannende Qual und jaft ewig leben. Die Frau sagt zu ihm, Herr, jaff mir dort Worte, dort mi nicht mehr darsten wird und ich nicht mehr bruch komme Worte schaffen. Jesus sagt zu ihr, go raub deinen Mann und komm her. Die Frau sagte ihm, ich hab keinen Mann. Jesus sagte ihr, du bist reich, wenn du sagst, ich hab keinen Mann. Denn du hast 5 Männer gehabt, an denen du nu hast, ist nicht dein Mann. Du hast du die Wahrheit geredet. Die Frau sagte ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorders haben auf diesen Burg angebetet, und die Juden sagen, Jerusalem ist die Stadt, wo einer anbeten soll. Jesus sagte ihr, Frau, gelebe mich. Der Tiet kämpft, dass je den Vater nicht ab diesen Borch und nicht an Jerusalem anbeten worden. Je Samariter weiten nicht, was je anbeten. Wie weiten, was wir anbeten? Dann dort Heil kämpft von den Juden. Aber der Tiet kämpft, und erst nu all, dass die Wurhauf je anbeten, den Vater am Geist an eine Wahrheit anbeten worden. Dann so eine Anbeter siegt der Vater. Gott ist Geist, und die am anbeten, motten am Geist an eine Wahrheit anbeten. Die Frau sagte ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn der kommen wird, der wird uns alles deutlich machen. Jesus sagte ihr, ich, der mit dir redet, sieh den Messias. Und darüber kamen seine Jünger, und die wunderte sich, dass er mit einer Frau redet, aber keiner sagt, was siehst du, oder worum redest du mit ihr? Die Frau lädt ihre Worte kurkstohlen und ging in der Stadt hinein und sagt zu den Menschen, kommt und seid ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kann das der Christus sein? Da gingen sie in der Stadt rüt und kamen nur Jesus. Und twasche sehen die Jünger zu ihm, Meister, at doch. He aber sagt zu ihm, ich habe was zu essen, wo je nichts von weiten. Da sehen die Jünger einer zum anderen, haft am irgendwer was zu essen gebracht? Jesus sagt zu an, mein Eten ist dort, dort ich dem sein wollen do, der mir geschickt haft, und sein Wort verrechten do. Sag je nicht, dort sind noch 4 Monate, wat die Eis kämmt, aber ich sag je, möchte mal die Augen open, kick nur die Arend, die ist rieb und reit zum Arenden. Und wer die anbringt, kriegt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dort die da seid und die da Arend, sich taub freien können. Dann hier ist der Spruch wahr, einer seid und der andere ahnt. Ich schickt ju dort zu ahnten, wofür je nicht die Arbeit hauden, andere haben die Arbeit gedonen und je sind an ihre Arbeit hineingekommen. Und viel Samariter an der Stadt gelebten an Arm, weil die früh zu ahn seid, hei haft mir alles gesagt, was ich gedonen hab. Und aus die Samariter dann nur am kämen, prachere sie am, dass hei bei ihnen bleiben soll. Und er bleibt dort 2 Dörr. Und als er zu ihm redet, lebte noch viel mehr an ihm. Da sagte sie zu der Frau, nu lebe nicht mehr bloß wie in dort, was du uns sagst. Wir haben nu selbst gehört, und wir wissen, dass dort wirklich Christus der Welt ein Heiland ist. Am 2 Dörr verlegt Jesus dort und ging nach Galiläa. Dann Jesus sagt selbst, dass ein Prophet nicht in sein eigenes Land sehr geehrt wird. Und als er nach Galiläa kam, nehmen die Galiläa am ab. Denn sie werden auch in Jerusalem auf dem Fast gewasst und haben gesehen, was er da alles gedonen hat. Jesus kam dann weiter nach Kana in Galiläa, wo er das Wort zu Wien gemerkt hat. Und da war ein Regierungsbeamter von Kapernaum, der einen Kranken sehen hat. Als der hier, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging
de han en prachet am te komen en zijn zeen te heilen. Dan hij zei, de weer doodes krank. Dan zei Jezus te am, want die mensen nicht tekens en wunder zijn, wil je immer nicht leven. De regeringsbeamte zei te am haar, kom, eier mijn kind stooft. Jezus zei te am, God trägt dien zeen woord leven. De mensen leefd wat Jezus zei en muurk zich op een waag. En als hij op een trägwaag via, kam am zijn deine entjegen en zeiden te am, dien zeen leeft. Dan vroeg hij aan om wonen tijd, dat met am weer beter geworden. En ze zeiden, gisteren klok eind no middag verleid am dat feber. Dan zagt de vader dat het krak de tijd gewaast weer als Jezus te am gezegd houdt, dien zeen leeft. En hij zelfs, ook zijn ganse familie, kamen te geloven. Dit weer nu dat tweede teken dat Jezus deed, als hij van Judea naar Galilea gekomen weer. Als dit even weer houden de Juden een vast, en Jezus ging ook naar Jeruzalem. Nu is door in Jeruzalem dicht bij Schoopspoort een woorden dat in Aramees Bethesda genaamd wordt, om dat woorden zijn vijf gedaagde verleven. Hier lagen een schoofkranke, blinge, lome en geleemde mensen, die door een luiden dat het woorden zich bewegen zal. Dan een engel kwam toen de gewisse tijd erop en beweeg dat water, en wer dan dat eerste en instieg, wanneer zich dat water beweegt, wordt dan gezond van wat immer zijn krankheid weer. Nu weer door een man die door al 38 jaar krank gelegen houdt. Als Jezus dem door liggen zag en merkte dat hij al zo lang gelegen houdt, vroeg hij hem of hij wil gezond worden. De kranke man zei te hem haar, ik heb keinen mens die mij in dat water nennen helpt, wanneer dat water zich beweegt. En während ik kom, sticht immer een andere ver mij nennen. Jezus zei te hem, sto op, neem dien baden go. De man weer plötzlich gezond, neem zijn baden jink. En dat passiert om Sabbat. Daarom zeiden de Juden tot den, die gezond geworden weer, dat is de Sabbat, dat is niet reich, dat du dien bad draagst. Hij zei toe aan, die mij gezond mag, zei toe mij, neem dien baden go. Dan vroegen ze aan, wer is de man die toe die zei, neem dien baden go. Maar die je heet weer wist niet wer dat weer. Dan er weer zo veel volk aan den plaats en Jezus had zich waargebracht. Nu her vond Jezus aan hem tempel en zei toe aan, kijk mal, du bist gezond geworden, dan zin je niet meer, dat die niet wat oire traf. De mens verleidt en zei de Juden, dat Jezus weer die arm gezond gemerkt houdt. Wil Jezus dit om Sabbat gedonen houdt, stonden de Juden am om leven en verzachten am dood te merken. Jezus aber zei toe aan, mijn vader is wat van derden dag aan de arbeid, en zo zie ik ook aan de arbeid. Daarom verzachten de Juden nog zoveel meer am dood te merken. Niet bloos wil hij den Sabbat gebruiken houdt, maar wil hij zeggen dat God zijn vader weer en zichzelf God gelijk staalde. Dan zegt Jezus toe aan zo, ik zei u oprechtig, die zeen kan uit zichzelf nog stonen. Hij kan bloos dat doen wat hij van zijn vader zegt. Dan wat immer de vader deed, deed de zeen ook. Dan de vader is den zeen goed en wist hem alles wat hij deed. En hij wordt hem nog later woorden wezen, zodat je u wonderen worden. Dan zoals de vader de doodes opwerkt en dat leven schenkt, zo geeft de zeen ook dat leven wem hij wil. Dan de vader recht keinem, maar heeft dat recht in alle den zeen even geeft, dat ze alle den zeen eren zullen, zoals ze den vader eren. Wer den zeen niet eert, eert ook niet den vader die hem geschenkt heeft. Ik zeg je de waarheid, wem mijn woord heert, en den leeft die mij geschenkt heeft, heeft dat eeuwige leven en kent niet en dat je recht, aber es vom Tod zum Leben gekommen. Ich sah ju abrechtig, die Tiet kämmt und es all hier, dort die Todes den Gottes sehen sie in Stamm hier worden, und die hieren wore leben. Dann so was die Vater leben an sich haft, haft he den Sehen dort auch gejeft, auch dort leben an sich zu haben. Und he haft den Sehen auch dort rach gejeft zu rechten, will he die Menschen sehen es. Lot je dat niet wonderen, dan de tijd kämpft dat al die in de greven liggen, zijn stem hier worden. En worden dan voor een dag komen, die de goede gedonen hebben, stonden op te leven, en die
de wie beise woken je bleven zend, stonen op je recht te worden. Ik kan het mezelf nog stonen. Ik recht doen als ik hier. En mijn rechten is recht, wil ik niet mijn eigen willen zie ik, aber den vorderzien willen, die mij geschickt heeft. Wenn ik van mijzelf je tekenis geef, is mijn je tekenis niet waar. Du hast een andere, die je tekenis van mij geeft. En ik weet dat, dat je tekenis dat hij van mij geeft, waar is. Je schickte nu je haunen, en die stond in voor de waarheid. Ik overneem niet je tekenis van mensen, aber ik zei dit daarom dat je kunnen zelig worden. Hij wie een brennende, schienende lamp, en je wieren wellig, een tijd lang en zijn licht vrouw te zennen. Ik heb een geraterd je tekenis als je haun houdt, dan dat woord dat die vader mij opgelegd houdt te verrechten, en dat ik ook doe, reed van mij dat die vader mij geschikt heeft. En die vader die mij geschikt heeft, heeft zelfs je tekenis van mij gegeven. Je hebben zijn stem niemals geheerd, en zijn gestalt niemals gezeinen. En zijn woord is bij u ook niet thuis, dan die leven niet aan den, den hij geschikt heeft. Je ziet in een schrift en je meenen door benen dat eeuwige leven te hebben, en die schrift is het groot die van mij reed. Aber je willen niet naar mij komen dat je dat eeuwige leven hebben kennen. Ik zie ik niet van mensen je eer te worden, aber ik kan je en weet dat je God zijn leven niet om horten hebben. Ik kom in mijn voorzien nomen en je nemen mij niet op. Aber wanneer een ander in zijn eigen nomen komt, den wil je opnemen. Wo kan je leven waar je de eer en einer van anderen nemen en de eer niet zeken die van den einzigen God komt? Denk niet dat ik je bij vader verkleuren word, door als einer die je verkleurt en dat als Moses op den je hopen. Want je Moses leefden, word je mij ook leven, dan hij schreef van mij. Of wanneer je zijn schriften niet leven, wo wil je dan mijn weer die leven? Bald daarop voer Jezus over het Galileische meer, dat is het Tiberische meer. Dan kamen aan een grote schoof mensen hieraan, wil ze de wonderteken zagen die hij aan de kranken deed. En Jezus ging op een boogje op en zat zich door met zijn jonge toop dool. De Juden, er oosterfest weer dichtbij. Dan kijkt Jezus op en als hij de vele mensen naar zich komen zag, zei hij te Filippen, Woer kan wie brood kepen, dat deze eten kennen? Dit zei hij om arm op een proef te stalen, dan hij zelfs wist wat hij doen wordt. Philip zei te arm, 8 monatloon wordt niet toereken van jedem een biet te kepen. Einer van de jinger, Simon Peter zijn broeder, zei te arm, Hier is een jong, die heeft 5 jorsten brood en 2 vers. Wat is dat voor zo veel? Dan zei Jezus, Seid doch nur, dass die Menschen sich dolzaten. Du wirst viel Gras auf dich stehen. Du sahst sich ungefähr 5000 Mann dol. Und Jesus nahm die Brot, und als er dafür gedankt hat, teilt er seine Jünger die Tau, und die Jünger die sich dolgesaat hauden, und so auch die Fisch, so viel als sie wollen. Und als sie erst saut wären, seht er zu seinen Jünger, sammelt die Ewe je Brocken, dort nicht umkommt. Dan sammelden zij die op en kregen 12 kar vol brokken, die van de 5 jorsten brood waren even gebleven. Als de mensen dat wonderteken zagen dat Jezus je donen houdt, zeiden zij, dit is waarhaftig de profeet die in de wereld komen zal. En als Jezus merkt dat de mensen wat door waren, dat ze aan met geweld willen te kenig mogen, verleidt hij een jink van zich alleen in een boy. En als het eerst avond wordt, gingen zijn jingen nog meer, stegen in de lam en voeren even naar Capernaum op touw. Dat weer nu al die stij worden en Jezus weer nog niet heen aangekomen. Dan kwam een sterke storm op, zodat de walen hoog herrolden. En als ze ongeveer 3 of 4 mijl rodeld houden, zagen ze Jezus op een water gonen en noorden naar de lam komen. En dan wordt angst. Maar hij zei toen aan, vergt u niet, dit zie ik. Zij nemen hem jaren en lammen in en weeren ook voort om land waar ze gaan willen. De nächste dag dachten de mensen daaraan, die aan de andere zijde meer gebleven waren, dat door maar 1 lam gewaast weer. En dat Jezus door niet met zijn jonge topen ingestegen weer.
en dat de onen arm je voren weeren. Do weeren andere lammen van Tiberias, die door dich bielaundeden, wo die menschen op broodje jeten houden, als de haar daarvoor gedankt houden. Als de lied uitvangen dat Jezus en zijn jinge door nicht weeren, stegen die en die lammen en voeren ook op haar naam, Jezus door te zeken. En als ze om anderen ziet meer aanvangen, zeiden ze toe aan, Meester, wanneer bist du hergekomen? Jezus zei toe aan, ik zei je ganz bestemd, je zieke mij niet doorwegen dat je wondertekens zagen, maar wil je van dat brood alten en zout worden. Arbeid niet voor zo'n eten dat u niet jamt, maar voor eten dat dat eeuwige leven blijft, dat de mensen zien je jeven woord. Dan dat is wat God de vader mij geschikt heeft. Dan zeiden zij te hem, wat zal we doen om God zijn werken te werken? Jezus antwoordde en zei te hem, God zijn werk is dit, dat je aan den geloven den hij geschikt heeft. Dan zeiden zij te hem, wat deist du voor een wonderteken, dat we dat zijn en aan die leven? Wat wirst du doen? Onze vaders hebben in de wildnis dat manna gegeten, zoals geschreven staat, Hij geeft aan brood van hemel te eten. Dan zegt Jezus te aan, ik zei u oprechtig, dat wie niet Mozes, die u dat brood van hemel geeft, maar mijn vader geeft u dat ware brood van hemel. Dan dat brood van God is die van hemel erop komt, en die wel dat leven geeft. Dan zeiden zij te aan, haar, geef ons immer zo'n brood. Jezus aber zei te aan, ik zie dat levensbrood. Wer om mij komt, Dem wordt nicht mehr hungern, und wer an mich lebt, dem wordt nicht mehr darsten. Aber ich sehte jü, dat je mich gesehen haben, und haben doch nicht an mich gelebt. Alles, wat ich vor mir jaft, kämmt nur mich, und wer nur mich kämmt, den wor ich nicht trägstehten. Denn ich sie nicht vom Himmel herauf gekommen, meinen Wellen zu donen, aber dem sind Wellen zu donen, der mich geschickt haft. En dit is den vader zijn wellen die mij geschikt heeft, dat ik keinem van die verlie, die hij mij gegeven heeft, maar dat ik die om laatste dag opwerken doe. En dit is dem zijn wellen die mij geschikt heeft, dat we immer den zin zit en aan hem leeft, dat eeuwige leven hebben zal, en den wo ik om laatste dag opwerken. Dan kwam zorgen de juden even aan, wie hij gezegd had, Ik zie dat brood dat van hemel erop gekomen is. En ze zeiden, is dit Jezus niet Jozef zijn zoon, dem zijn vader en moeder wie kennen? Hoe kan hij dan nu zeggen, ik zie van hemel erop gekomen? Jezus zei toen aan, het mal op te gramzaaien. Nu mij kan keiner komen, want de vader die mij geschikt heeft, am niet tragen deed. En ik wil am om laatste dag opwerken. En de profeten staat geschreven, Ze worden alle van God geleerd zijn. Daarom worden al die van voren geheerd en geleerd hebben om mij komen. Niet dat iemand weer den voren gezien heeft, buiten die van voren is. Die heeft den voren gezien. Ik zei je de waarheid. Wer aan mij leeft, heeft eeuwig het leven. Ik zie dat levensbrood. Jene voren hebben mannen in de wildnis gegeten en zijn gestorven. Dit is dat brood dat van hemel erop komt, dat een door van eten kan en daar niet sterven. Ik zie dat levende brood dat van hemel erop komt. Wer van dit brood eten wordt, wordt eeuwig leven. En dat brood dat ik geven word, is mijn vlees, dat ik daartoe geef dat de wereld leven kan. Dan strijden de Juden zich om een ander en zeiden, waar kan deze ons zijn vlees te eten geven? Dan zei Jezus toe aan, ik zei je oprechtig. Want je den Menschen zijn zijn vlees niet eten en zijn bloed niet drinken, heb je geen leven in je. Wie immer mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik wil hem om laatste dag opwerken. Dan mijn vlees is de ware nahrung en mijn bloed is de ware dronk. Wie mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik en arm. Zoals de leven je vader mij geschikt heeft en ik... Om zijn het halven leven, zo wordt ook die mijn vlees aat, om mijn het halven leven. Dit is dat brood dat van hemel erop kwam, en dat is niet zo als dat brood dat je nu voders aten en doch sterven. Maar wer dit brood aat, wordt eeuwig leven blijven.
Dit zeid hij als hij in Capernaum en de synagoog leren deed. Veel van zijn jongen, als ze dit hierden zeiden, dat zijn hoorde weerd, wer kan dat verstaan? Als Jezus merkt dat zijn jongen door even ontevreden waren, vroeg hij aan of zij zich ook daaraan staarden. Wat wil je dan zeggen, want je den mensen zien worden zijn een trek doorgaan voren, wo hij eerst weer. Dat leven kreeg wie daar den geest, dat vlees kan door hen niet helpen. Die weer die ik te u reed, zijn geest, en die zijn leven. Aber onge u zijn zonen die niet leven. Dan Jezus wist van aanvang aan, wat woont die weeren die niet leefden, en wie aan verroden worden. En hij zeid, daarom zeid ik te u, dat keiner naar mij komen kan, wan am dat niet van mijn vader gegeven wordt. Van dan aan gingen vele van zijn jongen treg en gingen niet meer met aan. Dan zeid Jezus tot die 12, wil je ook weg gaan? Dan zeid Peter tot aan haar, naar wem zal we gaan? Dine weer brengen eeuwig leven. En wij zijn ook wat door je komen dat we leven en weten dat du Christus, de heilige Gottes zijn best. Jezus zeid tot aan, heb ik niet u 12 gewählt en einer van u is een dievel? Hij reed van Judas Ischariot, Simon, zijn zoon. Dan dat weer een van de 12 die hem verroden deed. Nou, hier ging Jezus en Galilea aram, dan hij wil niet langer in Judea aram gonen, wil de Juden am doorn om leven stonden. Nu weer de Juden er loofboden vast, dichtbij. Dan zeiden zijn breder taam, mocht die reed en go naar Judea, dat die jinge ook de woorden zijn die dit deist. Dan werd er wel bekend worden, blijf met zijn woorden niet am geheimen. Want die zo wat deist, dan loopt die van de welt zijnen. Dan ze goor zijn breid, die leefde niet aan arm. Dan zeid Jezus toe aan, mijn tijd is nog niet gekomen. Aber jene tijd is immer reid. Je kan de welt niet hausen. Mij behaust, ze wil ik aan dat verhoudt ere woorden van bezen staan. Gott je nun fast. Ik wil nog niet nun fast gonen, da meine Tiet is nog niet ganz hier. En als hij aan dit gezegd had, bleef hij in Galilea. Aber als zijn breder eerst handje gonen weeren, ging hij ook nun fast, nicht openbaar, aber heimlich. Dan zachten de Juden op een fest naar arm en vroegen, wo hij weer? Dat volk houdt onge zich veel te fuschelen. Eingeseden, hij is fromm en goud. Andere oberseden, nee. Hij verveert dat volk. Aber keiner red free van arm, uit furcht van de Juden. Aber midden hem fast, ging Jezus am Tempel aan en funk aan te leren. En de Juden verwonderden zich en zeiden, wo kan deze de Schrift, wann hij de niemals geleerd heeft? Jezus antwoord aan en zeid, mijn leer is niet mine, aber dem zine de mij geschickt heeft. En wer zinen wel en doen wel, wordt boot uitvingen of deze leer van God is, oder of ik van mijzelf dreed. Wer van zichzelf dreed, ziekt zijn eer in de eer. Wer over dem zijn eer ziekt, die am geschekt haft, die is waarhaftig, en in dem is keine ongerechtigheid. Haft Moses u nicht dat je zaad geeft, en keiner van u helpt dat je zaad. Waarom verziek je mij dan dood te mogen? Dat volk antwoordde zeed, du hast den dievel, wer verziek die dood te mogen? Jezus antwoordde zeed toe aan, ik heb een einzig wonder gedonen, en je wonder je aula. Moses geeft je de beschnieding, niet dat hij van Moses kwam, maar van de vaders, en je beschnieden een mens om Sabbat. Wanneer een man om Sabbat de beschnieding krijgt, om Moses in je zaad niet te breken, ooit je dat dan, wanneer ik den mens gans en goor om Sabbat gezond merk? Recht niet naar uren schien, maar laat je een oordeel en je recht het zennen. Dan zeiden einde van die van Jeruzalem, is dit niet die, den ze verzieken dood te maken? Aber kijk, hij reed gans brof, en die zagen nus toe aan. Als ze zich zeker zijn, dat hij werkelijk Christus is, wie weten wo deze Heer is, aber wann Christus komen wordt, dan wordt keiner weten van wo die komt. Als Jezus am Tempel leert, wordt hij luid en zeid, jo, je kan me en weten wo ik her zie. En ik zie niet uit mijzelf gekomen. Mij heeft een woord hoofd je geschikt, dan den je niet kanen. Ik over kan am, dan ik zie van am,
en hij heeft mij gescheckt. Dan verzochten zij hem vast te nemen, aber keine leden hand aan hem. Dan zijn de tijd weer nog niet gekomen. Aber vele van volk leefden aan hem en zeiden, wann Christus komen wordt, wordt die niet nog meer tekenstonen als deze gedonen haft? De Pharisäer hielden dat volk er plüdert je fuschel over Jezus. Dan schickten de Pharisäer een hoge priester Tempelwächter aan vast te nemen. Dan zegt Jezus toe aan, ik wil hier allemaal een korte tijd zijn, dan ga ik naar den die mij geschickt haft. Je worden nu mij zieken en niet vingen. En wo ik zie, kan je niet aankomen. Dan vroegen de Juden zich aan een ander, wo rekent hij aan te gaan dat we hem niet vingen zullen? Wel hij onder de verstrijde Griechen gaan en de Griechen leren? Wat meint hij daarmee, wenn hij zegt, je worden mij nu mij zieken, aber worden mij niet vingen, en wo ik zie, kan je niet aankomen? Den laatsten en laatsten dag op een vaas stond Jezus op en roept luid. Want wer dorstig is, dan laat aan mij komen en drinken. Wer aan mij leeft, dem wordt zoals geschreven staat, een leven je waterstroom in hem hoort te dranen. Hij deed op den geest aan den dij, die aan hem leefde, nog herkriegen zullen. Dan de Heilige Geest weer nog niet door, en Jezus weer nog niet verheerlijkt worden. Als ze dit hielden, zeiden vele uit het volk, dit man is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, dit is de Christus. Aber einige zeiden, wordt de Christus uit Galilea komen? Staat niet geschreven dat de Christus uit Doof zijn geschlacht en uit de stad Bethlehem komen zal, waar Doof woont? En zo worden de mensen zich wegen hem oneenig. Er werden dan zonen, die willen hem vast nemen, aber keiner leden hang aan hem. Te laatst kamen de tempelwächter terug naar de hoge priester en Pharisäer, en die vroegen aan, waarom heb je hem niet gebracht? Ze zeiden toe aan, zoals dit mens reed, heeft nog nie een mens gereed. Dan zeiden de Pharisäer toe aan, zij je ook al verveerd? Je leeft ergend een Pharisäer of de verste aan hem? Nee, bloos dit volk dat nicht van Moses in gezaats weet, is vervlucht. Dan vroeg Nicodemus einer van aan, die de nacht naar Jezus gegonnen weer, of er je zaads een maand verdaumd, ohne hem verheer te nemen, om u te vingen wat hij deed. Zij zeiden, best u ook van Galilea? Forsch en zij, uit Galilea kent geen profeet. En ze gingen alle waarden naar huis. Jezus overging om Eilieborg, en tijdig samorius kwam hij waarden in tempel en al het volk kwam naar arm. En hij zat zich dolen funk aan te leren. Dan brachten de schriftgeleerden en Pharisäen een vrouw naar hem, die ze bij eierbruch betroffen houden. En als ze er ver aan handgestald houden, zeiden ze te hem, meester, deze vrouw wordt daarbij begrepen als ze eierbruch drijft. Nu heeft Moses ons in zijn gezaad bevolen dat zonen zal gesteinigd worden. Maar wat zegt u daartoe? Dit zeiden zij om te verzekeren, om een oorzaak te hebben om te beschuldigen. Aber Jezus bekt zich bloos dol en schreef met een vinger op de eerd en deed zo als wann hij aan niet heerd. Aber als ze aanhielden om te vragen, recht hij zich op en zei toe aan, wer onge jou ohne zind is, dem loot den eersten steen op erschmieten. Dan bekt hij zich nog eenmaal dol en schreef op de eerd. En als ze dat hielden, vongen ze bij hem elsten aan en gingen een om anderen naar Ruud en leidden Jezus door alleen en de vrouw stond door nog Emma. En als Jezus zich oprecht en zes geen als de vrouw zag, zei hij toe er, vrouw, waar zijn die verkleerja? Haft die keiner verdaumd? Ze zei haar, niet einer. Dan zei Jezus toe er, en ik verdaum die ook niet, go en zin die niet meer. Dan reed Jezus verder toe aan en zei, ik zie deze wereld er licht. Wer met mij jijt, jijt niet am diesten, aber wordt dat leven brengende licht hebben. Daarop zeiden de Pharisäer toe aan, du geeft je tekenis van die zelfs, daarom is die tekenis niet waar. Jezus zei toe aan, mijn tekenis is waar. Zo goor wanneer ik dat zelfs van mij geef, dan ik weet van waar ik kom en weet waar ik heen ga. Aber je weet niet van waar ik kom en ook niet waar ik heen ga. Je rechten nur Menschen, Gott denken. Ik recht keinem.
Wo wann ek rechten do, es min urdeel reicht, denn ek sie nicht allein do bi, denn ek in de Vorder, die mir geschickt haft, sind beid bi de Sach. In Junge Satz steht auch geschrieben, wann zwei Menschen in je Tegnis geben, es dort Wahrheit. Ek sie einer, die von mir je Tegnis jeft, in de Vorder, die mir geschickt haft, jeft mir auch sin je Tegnis. Dann fragen sie am, wo sind Vorder wir? Jesus sagt, je kane nicht mi und nicht meinen Vorder. Wann je mi gekannt hauden, haut je meinen Vorder auch gekannt. Diese Wir dreht Jesus am Tempel dich beim Gotteskosten, aus er dort liet. Aber keiner lede häng an arm, dann seine Tiet wie noch nicht gekommen. Dann seht Jesus wartet an, ek go weich, und je waren um mi siegen, und waren, und jene Sünden storven. Wo ik han go, kei je nicht han kommen. Dorab seiden die Juden, will he sich selbst dort machen, will he sagt, wo ich han go, kei je nicht han kommen. Und he seht an, je staumen von der Welt, hier ungen her, ek von der Welt dort boven, je sind von dieser Welt, ek sie nicht von dieser Welt. Dorab seht ek te Jüd, dat je an jene Sünden storven worden, dann wann je nicht leven, dat ek de sie, die ek vergeb zu seinen, wo je an jene Sünden storven. Dann fragen sie ihm, wer bist du? Und Jesus sagte an, kriegt, was ich von Anfang an gesagt habe. Ich habe viel von dir zu reden und zu rechten, aber die mir geschickt haft, ist wahrhaftig. Und ich sage die Welt, dort, was ich von ihm gehört habe. Sie vernehmen nicht, dort heißt zu an vom Vater reden. Dann sagt Jesus zu an, wenn ihr den Menschen sehen, erst worden dort gemerkt haben, dann wo je seinen, dat ek de sie, en dat ek nuscht uit mi selbst do, aber dat ek dit so red, aus de Vorder mi geleerd haft. En de mi geschickt haft es met mi. De Vorder haft mi nicht allein geloten, dan ek do immer dort wat am je fällt. Als je dit seht, je leefden vele an am. Dan seht Jesus to de Juden, die an am je leefden, want je bi dort blieven, wat ek je geleerd hab, sei je wahrhaftig mine jünger. Da wo je weten wat Wahrheit is, en de Wahrheit wordt je free mögen. Ze zeiden to am, wie staumen van Obermen her, en zijn niemals an wem verschloft warst. Wo kannst du sagen, je zelle free mögen worden? Jesus zeid to an, ek sei je de Wahrheit. Wer in Sünden leeft, is an de Sünd verschloft. En een Schloof blijft nicht immer am Huis, de Sehn aber blijft ewig. Daarom, wann de Sehn je free mögen, sei je werkelijk free. Ik weet dat je van Obermen afstammen, maar je verzekert mij dood te maken, wil mijn weet bij je niet ruim hebben. Ik reed van dat wat ik van mijn vader gezien heb, je overdoen wat je van jullie vader gezien hebben. Zij zeiden toe aan, Obram is ons vader. Jezus zei toe aan, want je Obram zijn kinderen weeren, wordt je ook Obram zijn woorden doen. Maar nu verzeker je mij dood te maken, en man, die je de waarheid zegt, die ik van God geheerd heb, dat heeft Obram niet gedaan. Je doen jullie vader zijn woorden. Dan zeiden ze te hem, wie zijn niet huren kinder, wie hebben een vader, en dat is God. Jezus zei te hem, van God je vader weer, word je mij goed zijn, dan ik kom van God, en zie nu hier. Ik kom ook niet uit mijzelf, hij schakt mij. Waarom versto je niet wat ik zei? Dat is wil je mijn weerd niet verdreugen kennen. Je staumen van jenen voor den dievel. En mochten jeren doen wat hij verlangt. Hij is van aanvang aan een merder geweest en blijft niet bij de waarheid. Dan een arm is geen waarheid. Wanneer hij leegen deed, reed hij zijn spreuk. Dan hij is een leegner en de voorder even alle leegers. Maar wil ik de waarheid reed, je leef je mij niet. Wer van jou kan mij een zin nowezen? En wanneer ik de waarheid reed, waarom geloof je mij dan niet? Wer van God is, heert ook God zijn weerd. En je horchen daarom, niet wil je niet van God zijn. Dan zeiden de Juden te arm, zei wie niet met recht dat du een Samariter bist en den dievel hast? Jezus zei, ik zie niet van een dievel bezeten, aber ik eer mijn vader, aber je willen mij te schande mogen. Aber ich sieg nicht meine eigene Ehe, aber du hast einer, der dich siegt, und auch der Rechte ist. Ich sage dir die Wahrheit, wenn meine Wert hält, wird ewig nicht in Tod sein.
Dann sagten die Juden zu ihm, nu sei wie dat du den Dievel hast. Obram und die Propheten sind gestorben, und du sagst, wer mein Wort hält, wird den Tod nicht schmecken? Du wirst gewiss nicht raten aus uns vor der Obram, und der starb. Die Propheten sind gestorben.

om je zenen? Jezus zei toe aan, ik zei je de waarheid. Ik weer door eie ober om je boeren wordt. Dan houden de juden stenen op, nou om te schmieden. Jezus ober verstuurk zich en verleidt den tempel en jink waag. Als Jezus voorbij jink zag geen man die blind je boeren weer. Zijn jinge vroegen aan, meester, wer haf je zindig, des man oder zijne elderen, dat hij blind je boeren is? Jezus zei, de man is niet door van blind je boeren dat hij oder zijne elderen gezindigd hebben, maar door hem dat God zijn woorden aan hem zullen bewezen worden. Wie moeten dem zijn woorden verrechten, die mij geschikt haft, wie het nog dag is, dan de nachtkamp van keiner woord arbeiden kennen. Zolang als ik in deze wereld zie, zie ik dat licht van deze wereld. En als hij dit gezegd had, spiech hij op de eed en reed een schmerzel in en leed hem dood op de uren. En zei toen hem, ga nu water bij Siloa en was die daar binnen. Siloa meent geschakt zijn. De man jink en was zich en keem zijn treg. Zijn nobers en die hem verheer hadden prager zijn vroegen dan, is dit niet de man die daar gewijnlijk zout en prager? Een gemeente dat hij de weer. Anderen zeiden, nee, dem zit het plus kracht zo. Hij zelfs erbij zeiden, ik zie die. Dan zeiden ze te aan, wo zijn die de uren opgegonnen? Hij zei te aan, een man den ze Jezus nanen, merk een schmerzel, en leed mij dat op de uren, en zei te mij, ik zal nu woten bij ze leeuwen gonen en mij waschen, en ik ging en wasch mij, en ik kan zijnen. Dan vroegen ze hem, wo de man weer? En hij zei, ik weet niet. Dan brachten ze den, die eerst blind was, weer naar de Farizeeën. Dat weer om Sabbat, als Jezus dat schmerzel in je reed en den man de uren opmerk. Dan vroegen de Farizeeën hem ook, wo hij daartoe gekomen weer, dat hij nu zijn kon. Hij zei toe aan, hij leed mij blad op de uren, ik was mij en ik kon zijnen. Dan zei de enge Farizeeën, dit man is niet van God. Dan hij hält nicht den Sabbat. Andere zeiden, wo können Sünder so ne Wunderteken donen? Dann jefet door even ne Spulung on je aan. Dann zeiden ze noch einmal zu den blingen Mann, wat hast du van dem zu sagen? Dann de haft die de Uhren opgemerkt. Hij zeid, dort is een Prophet. De Juden glaubten dort noch nicht, dat de wie blind je warst. En nu zeiden kon, wat ze den Mann zijn Eltern komen leiten en früheren, is dit jun zijn van den je zeiden dat de blind je boeren weer? En wo kämt het dat in je zijnen kan? De elderen zeiden, wie weten dat hij ons zijn is? En wie weten ook dat hij blind je boeren weer? Wo dat kämt dat hij nu zijnen kan? Oder wer arm de uren opgemerkt haft, weet wie niet. Vraagt arm, hij is oud genoeg. Laat arm van zichzelf reden. Zijn elderen zeiden, zo wil ze zich van de Juden verrichten deden, dan de Juden werden zich al doorop einig geworden, dat ze irgendwem de Jezus als den Christus anerkend, uit de synagoge eruit zaten worden. Dat is waarom zijn elderen zeiden, hij is oud genoeg, vreugd aan zelfs. Ze leidden den man, die blindje was, weer ten tweede maal komen, en zeiden te hem, jef God die eer, wie weten dat dit man een zinder is? Hij zei, of hij een zinder is of niet, weet ik niet. Op het eind weet ik, ik weer blind en kan nu zijn. Dan vroegen ze hem, wat deed hij aan die? Waar merk hij die de uren op? Hij zei, ik zei je dat al eenmaal en je horchte niet. Waarom wil je dat nog eenmaal horen? Wil je ook zijn jinger worden? Dan schamte ze even aan en zeiden, du bist zijn jinger. Wie zijn Mozes zijn jinger? Wie weten dat God te Mozes gereed heeft? Aber wat deze man belangt, wie weet niet eenmaal wo de heer komt. De man zei, dat is toch opvallend. Hij heeft mij de uren opgemerkt en je weet niet wo de heer komt. Wie weten dat God niet nur zinder horcht. Hij horcht nur zonen die Gottesfertig zijn en zijn wellen donen. Nog heeft niemals wer geheerd dat een blindje boeren zijn de uren opgemerkt worden. Want deze man niet van God weer, kon die ook nur staunen. Hiertoe zei ze, du bist ganz entsinden je boeren en wirst ons belieren, en ze schmeiten am eruit. Jezus kreeg dat te heren, dat ze am eruit geschmeiten houden, en als hij am funk vroeg hij am of hij aan den Gottessehn geleefd. De man vroeg haar, wer is die? Zei mij dat ik aan hem leven kan. Jezus zei, du

0: vast in jezijnen. Dat is die hier met die reed. Dan zei de man haar, ik leef. En hij beed hem aan. En Jezus zei, ik zie als rechter in deze wereld komen, dat die blinden zijnend worden en de zijnende blind worden. Eenje van de fariseeën die bij hem weeren, heden hem dit zaaien en vroegen, wat, zijn wie ook blind? Jezus zei, want je blind weeren, wie je niet schuld aan je zinden. Maar nu dat je vergeven zijnen te kennen, blijf je schuldig. Ik zei je de waarheid, wenn ik dat dat poort in schopstal en in jijt, op een irgendeine wegen even klautert, als een dief en een merda. Wer dat dat poort en jijt, als de schop hoort, van die mögte der wachter op, en de schop hier zijn stem. Hij roept zijn ene schop im nomen, en die komen aan hier aan. En wanneer hij zijn ene schop eerst buiten haft, jijt hij voorop en de schop komen hier aan, dan ze kan zijn stem. Die worden aber niemals in Fremden hingeraun gönnen, aber von am Wachranen, dann sie kennen in Fremden seine Stämme nicht. Jesus brucht dit Beispiel, aber sie verstunden nicht, was er damit sagen will. Dann sieht Jesus noch einmal zu an, ich sage you ganz ab Ernst, ich sehe dort Purt nur die Schob. All die vor mir gekommen sind, sind Dave und Reiber, aber die Schob horchten nicht nur an. Ich sehe dort Purt. Wer durch mich in den Jäht wird selig worden und wird errüht in den Gohnen und weit fingen. Und Dave kämpft bloß zu stehlen, dort zu mögen an einen Grund zu bringen. Ich sehe gekommen, dort Leben zu bringen und dort sie dort voll abhaben sollen. Ich sehe die gute Hord. Die gute Hord jäfft sein Leben für die Schob. Aber ein Angenommener, der nicht Hord ist und die Schob nicht irgend, wenn der den Wolf kommen sieht, die verlaat die Schob und Pflicht davon, und die Wilf scharmetzeln mang die Herd, bot die uten einrahnen. Die angenommener Pflicht, dann erst ein angenommener, und am erst dort nicht um die Schob zu donen. Ich sehe die gute Hort und kann meine Schob, und meine Schob kann mich. So aus der Vater mich kann, so kann ich auch den Vater, und ich gebe mein Leben für die Schob. Und ich habe noch andere Schob, die nicht von dieser Herd sind, und die muss ich auch hineinbringen. Und die wollen meine Stämme hören, dann wird da eine Herd und ein Hort sein. Mein Vater hat mich dort am halben Leif, will ich mein Leben bloß handlei, um dort weiter zu nehmen. Dort nimmt mich keiner wahr, dort leihe ich mit mir selbst hand. Ich habe die Kraft dort hand zu leihen, und habe auch die Kraft dort weiter zu nehmen. Das ist, was mein Vater mir befohlen hat. Wie Jesus dit seht, wie unge die Juden waren eine Spulung. Und viele von an seiden, hei haft den Diebel, an es verreckt. Te wort horch je nur am. Andere seiden, dit sind nicht wir, die eine red, die vom Diebel besäten es. Kaun ein Diebel in blingende Ühren opmerken? Dort wir Winter, an in Jerusalem wort der Tempel fast gefiert. An Jesus ging im Tempel in Salomo seine Haul. Dann sammelten die Juden sich am Arm und seiden, wo lang hältst du uns am Twiebel? Wenn du de Christus bist, dann sei uns dort frei errüht. Jesus antwortet an, ich seh du dort all, und ich lebte nicht. Die Worken, die ich an mein Vater seine Nomen do, reden von mir. Aber ich lebe nicht, weil ich nicht meine Schob sind, so als ich zu dir seh. Meine Schob hören meine Stämme, und ich kann an, und die kommen mir hingeraun. Und ich gebe an ewig Leben, und sie wollen niemals ankommen. Und ich kann mich keiner über die Hänge reden. Mein Vater, der mir die gejäft hat, ist gerade aus alles. Und keiner kann meinen Vater, der über die Hänge reden. Ich und die Vater sind ein. Dann hoven die Juden Steine ab, am zu steinigen. Ich habe je von meinen Vater viel gute Worken bewiesen. Wegen wohnt von den Worken, weil je mich steinigen. Die Juden sehen zu arm, wegen ein gutes Wort steinig wie die nicht. Wo wir ihn dort lastern, und will du ein Mensch, die selbst zu Gott mögst. Jesus seht zu an, steht in jünger Satz nicht geschrieben, dort die Jäter sind? Wann he die Jäter nannt? Nur den dort Gottes Wort käme, und die Schrift jäht nicht zu brechen, sei je dann von dem, den die Vater geheiligt in eine Welt in einen geschenkt haft, du lasterst, will ich sei dort echt, die Gottes sehen sie? Wenn ich nicht mein Vater seine Worken do, dann leif mich nicht. Aber wenn ich de do, en jy ook nie aan my leven, jy leeft aan die wolken, wat jy dat zijnen en jy leven dat die voorde aan my is, en ek en aan sy. Daarom proefde sy aan Wada vast te nemen, maar hy kwam aan uit te hang. En hy ging Wada even naar de andere zijde Jordan, waar Johannes eerst gedijpt had en bleef daar. Dan kwamen vele naar hem en zeiden, Johannes heeft geen wonderteken gedaan. Maar alles wat hij van deze man gezegd heeft, is zo. En daar leefden vele aan hem. Lazarus van Bethanië en Darp, waar Marie en Martha woonden, lag krank. Dit weer de Marie die den haren den dieren parfum over het feit gegoten houd, en die dan met haar hoor afgedreigd. Die broeder Lazarus weer krank. Dan schekten de zesteren Jezus de nooruit haar, die den du goed best as krank. Als Jezus dat hier zegt hij, deze krankheid is niet om dood, aber om God te verheerlijken, dat die Gottes zijn door der verheerlijkt wordt. Jezus weer Martha en haar zuster en Lazarus goed. En dag als hij hier dat Lazarus krank weer, bleef hij nog 2 dagen door waar hij weer. Dan zei hij te zijn jenge, dat wel we nu naar Judea gaan. De jenge zeiden te hem, meester, dat is nog niet lang terug als die door verzochten te steigen. En nu is die water gaan gaan. Jezus zei, zijn toch niet 12 stunden am dag, wie over dag jijt staat zich niet. Dan hij zit dat licht van deze wereld. Wer over de nacht jijt, die staat zich, dan die heeft dat licht niet in zich. Als Jezus dit gezegd had, zien hij toe aan, ons vriend Lazarus slaapt, aber ik ga hem op te werken. Dan zeiden de jenge toe aan haar, wanneer hij slaapt, dan wordt hij al beter. Jezus had daarmee gezegd dat hij gestorven weer, zij aber dachten hij meent dat hij ruig sleep. Dan zegt Jezus aan dat vrije ruut, Lazarus is gestorven. En ik zie om unit houden vrouw dat ik niet door weer, dat je kan je leven leren. Maar nu wel we gaan gaan. Dan zegt Thomas, den zij ook 2 linken naanden, tot den anderen jenge, wel wie ook gaan dat we met hem sterven. Als Jezus gaan kwam, had Lazarus al 4 dagen am graf gelegen. Bethanien weer zo 2 mijl van Jeruzalem. Door waren veel Juden naar Martha en Maria gekomen en wegen er een broeder te treisten. Zobald als Martha hier dat Jezus kwam, ging ze arm en jagen. Maria aber bleef toezetten. Dan zei Martha tot Jezus haar, wanneer du wirst hier geweest, wie mijn broeder niet gestorven. Aber ik weet ook nog, om wat immer du God beden worst, wordt God die geven. Jezus zei tot haar, dien broeder zal opstonen. Martha zei te hem, ik weet goed dat hij om jüngsten dag opstonen wordt, want de dood is opstonen. Jezus zei te haar, ik zie die de dood is opwerkt en dat leven jeft. Wer aan mij leeft, wordt leven, wanneer ik sterft. En wer daar leeft en aan mij leeft, wordt niemand sterven. Leefst u dat? Zij zei te hem, jo haar, ik leef dat du de Christus de Gottes zijn best, die in deze wereld en in je komen is. En als ze dit alle gezegd houd, ging ze en roept heimlich er zuster Marie. De meester is hier en laat die roepen. Ze bolde ze dat hier, stond ze op en kwam nu aan. Jezus weer nog niet bad in de stad gekomen, maar weer nog door, wo Martha aan bejeend houd. Als de Juden die bij Marie in hem huis waren, er te treisten, zagen dat ze bozig opstond en eruit ging, gingen ze er hingen raun, en zeiden, ze jijt nu graf om door te hielen. Als Marie bij door kwam voor Jezus weer en hem zag, val ze hem voor een feit en zei haar, want du wirst hier geweest, wie mijn broeder niet gestorven. Als Jezus er hielen zag, en dat de Juden die met er weer ook hielden, ging hem dat te horten, en hem val het schwor. En hij zei, waar heb je hem aan gelegd? Ze zeiden te hem haar, kom kijk. En Jezus hield. Dan zeiden de Juden, kijk, wo goed hij dem via. Dan zeiden eenje van aan, kon die den blingende uren opmerkt dat niet geschaffen hebben dat des man niet gestorven via? En Jezus nog eenmaal diep opgericht, kwam nu graf, dat we een heil die ze een steen voor de opening gelegd houden. Jezus zei, neemt den steen weg. Martha, den doden zijn zuster, zei te hem haar, die stinkt al. Dan die is al 4 dagen dood. Jezus zei te haar, seht ek die nicht, dort wann du gelebe wurst, dann sollst du Gott seine Herrlichkeit sehnen. Dann nehmen sie den Stein weich, dann kickt Jesus an der Hecht und seht vorder, ich dank dir, dass du mich gehört hast. Und ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber ich sage dit, um das Volk in das Halven, dort um mich steht, dass sie leben können, dass du mich geschickt hast. Als Jesus dit gesagt hat, ruft er mit lüder Stimme, Lazarus, komm rüt. Und der gestorbene Mann kam rüt, hängend feit mit Graufkleider bewickelt und ein Schnäppeldück über das Gesicht gebungen. Jesus sagt zu ihm, lässt ihm alles auf und lässt ihm gehen. Ein Feld von den Juden, die gekommen wären, Marien zu besiegen, als sie sagen, was Jesus tat, lebte sie an ihm. Aber einige Jüngeren vertalten die Pharisäer, was Jesus getan hat. Dann sammelten die hohen Priester und Pharisäer ihren Rot und sagten, was sollen wir tun? Denn das Mann tat viel Wundertekens. Wann wir dem hier mit Tochloten, wird alle Mann an ihm geleben, und dann wurden die Römer kommen und ans Land ein Lied wahrnehmen. Und Kaiphas, einer von an, die dort ja hohe Priester wir, sagte an, ihr weiten überhaupt nicht. Und denken auch nicht daran, dass es für uns wird besser sein, dass ein Mann für das Volk starf, als wenn das ganze Volk wird zugrund gehen. Das sagt er nicht aus sich selbst. Aber weil er dort ja hohe Priester wir, prophezeit er damit, dass Jesus für das Volk sterben wird. Und nicht bloß für das Volk, aber auch, dass er die Gotteskinder, die über die ganze Welt verstreit werden, totbringen wird einzusenden. Von dem Tag an plante sie, am dort zu machen. Darum ging Jesus nicht mehr frei am offenen Markt der Juden, aber trug sich träg, nur eine Jägend, dicht an der Wildnis, nur eine Stadt Ephraim, genannt, und blieb dort mit seinen Jüngern. Der jüdische Ostertit wird dich bei, und viele vom Lohn gingen vom Osterfast, auch nur Jerusalem sich dort zu reinigen. Dann sagte sie nur Jesus, und als sie am Tempel stunden, frühe sie sich untereinander, was denkt ihr? Wird er überhaupt nicht zum Fast kommen? Nu hauten beide, die hohen Priester und die Pharisäer, dort Volk sagen loten, dort wann irgendwer wisst, wo Jesus wir. Da sollen sie dort anmalen, dort sie am Faust nehmen können. Dann aus Saasdörfer Osten kämen Jesus nach Bethanien, wo Lazarus wird, der dort gestorben wird, den Jesus vom Tod abgewürgt hat. Da mögen sie an einen Ofenkost, ein Martha bedient, aber Lazarus wie einer, der mit ihm um das saut. Dann nehmen Marie und Punt sehr dieret reinet Nardenel und geht Jesus der ihre Feit und dreht an die Feit mit ihrer Haar. Und das ganze Haus regt nur die Eil. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Ischariot, der am Herr verroden hat, sagte ihm, warum wird diese Salveil nicht für 30 Pfund verkauft und das Geld für die Arme gegeben? Das sagte er nicht, darum, dass ihm das um die Arme zu tun wäre. Er wäre ein Dave, er drückte den Geldtausch und nahm für sich selbst, was durch ihn angelegt wird. Dann sagt Jesus, lot er zufrieden. Dit haf sie zu mein Begrafnisdach gedonen. Dann Arme wo je immer bei je haben, mich aber wo je nicht immer haben. Dann wissen ein großer Teil Juden, dort he do wir. Dann kämen sie nicht bloß am Jesus ihnen helfen, aber auch am Lazarus zu sein, den he vom Tod abgewürgt haben. Aber die hohen Priester wurden sich einig, dort sie Lazarus auch tot machen wollen. Dann um Lazarus in den Halven gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Den nächsten Tag, als viel Volk, die zum Fast gekommen wären, hierden dort Jesus nach Jerusalem kam, nehmen die Palmaste und gingen am Entjägen und schrien, Hosanna, gesegnet ist der, der im Herrn seinen Namen kommt. Israel erkenne. Und Jesus fand ein Eseljohling und sah sich dort ab, so als geschrieben steht, Fürcht dich nicht, du Tochter Zions. Kick, den König kommt auf ein Eseljohling nur dir reden. Dann aber versteht, verstunden seine Jünger das alle nicht. Aber als er es verherrlicht wird, dachte sie daran, dass das von ihm geschrieben stund und dass sie das von ihm gedonen hauden. Und das Volk, das bei ihm gewasst, wie als er Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwürgt, gab ihm ihr Gedächtnis. Und viele Menschen gingen ihm zu treffen, als er hörten, was er für ein Wunderteken getan hat. Dan zeiden die Pharisäer einer zum anderen, je seinen dort je nuscht utrechten, dann kickt, die ganze Welt jäht am hingeraun. Nu wären doch welke Griechen und je dei, den umfasst gingen, do anzubeden. Die kämen mit ne Bär no Philippen von Bethsaida en Galiläa und zeiden te am Haar, wie würden Jesus jere seinen? Philipp jink und zeid Andres in dort, und dann jingen Andres und Philipp und zeiden Jesus dort. Jesus zeid te an, die Tiet es nu hier, dort die Menschen sehen, soll verharrlicht worden. Ich sah ju ganz bestimmt, wann ein Weidkur nicht eine Ehe fällt und storft, blifft dort allein. Wann dort aber storft, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben leifhaft, wird dort verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt haust, wird dort holen zum ewigen Leben. Wer mir deine will, dem lot mit mir kommen, und wo ich sie, soll mir deine auch sehnen, und wer mir deine wird, den wird mein Vater ehren. Nu ist meine Seele bedreckt, und was soll ich sagen? Vater, rat mir uit diese Stund? Aber dit ist, wozu ich in diese Stunde nenne, kommen sie. Vater, verharrlicht deine Nomen. Dann seht ne Stamm vom Himmel, ich hab den all verharrlicht, und wo den Vater verharrlichen. Dann seht'n die Menschen, die da herumstunden und dort hierden, dort haft ihr Donat. Andere seht'n, ein Engel haft zu am gerät. Jesus seht, die Stämme, die je hierden, wir nicht am Minet halven, aber am Junet halven. Diese Welt wird nu gerecht, und die Herrscher über diese Welt wird erütgestarrt. Und wenn ich von dieser Erde wo abgehoben worden, wo ich alle Menschen no mitragen. Dit seht Jesus am Antudiden, wat he für ein Dood storven wurde. Die Menschen seiden zu ihm, wir haben nicht ihm gesagt, sie hört, dass die Christus für immer blieben wird. Und wo kannst du sein, die Menschen sehen, mod abgehoben worden? Wer ist des Menschen sehen? Dann seht Jesus zu ihm, dort Licht ist noch ein kleines Staud bei you. Wandelt will je dort Licht haben, dort je die Distanz nicht überfällt. Dann wer im Diesten wandelt, weit nicht, wo er hangeht. Je leeft an dat Licht, solang als je dat Licht haben, dat je Licht kinge worden kennen. Als Jesus dit alle gesagt hat, verleiht he, en leidt sich von an nicht seinen. En wann Jesus ook all diese Wunderteken ver an je donen haut, do wegen leefde ze doch nicht an arm. Dat het zo eram käme, als de Prophet Jesaja gesagt hat, haar, wer leeft wat wie predien, an wem erst den Haaren seine Kraft openbord worden. Darum können die nicht leben, will Jesaja auch sehen, er haft an de Ohren verblendet, an de Horten verhört, dass sie mit de Ohren nicht sehnen, und mit de Horten nicht verstohnen, dass sie sich nicht bekehren, und ich an dann heilen wird. Dit seht Jesaja, will er Jesus seine Herrlichkeit sagt und von ihm red. Und doch lebten sogar viele von de Feste an ihm. Aber, am die Pharisäer erat halve bekannte sie am nicht, dann sie fürchten, dass sie würden am Baum gesaat worden. Dann sie wollen Leber von Menschen geirrt worden, aus dort Gott an ihre soll. Aber Jesus schrie ich zum Volk, wer an mich lebt, lebt nicht an mich, aber an den, der mich geschickt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich geschickt hat. Ich sie an diese Welt angekommen, ein Licht zu senden. Dort wer immer an mich lebt, nicht am Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechnen. Dann ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu mögen. Wer mich nicht haben will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wat am rechten deit. Dort Wort, dort ich geredet hab, wort am letzten Tag rechten. Denn ich hab nicht uit mich selbst geredet, dann die Vater, die mich geschickt haft. Haf mi befohlen, wat ik donen en reden zal. En ik weet, wat hij befohlen haft, brengt eeuwig leven. Daarom red ik, dat wat hij voordat mi befohlen haft te reden. Dat we rood veroosteren, dat Pasafast. Jezus wist dat zijn tijd gekomen weer deze wereld te verloten en trek nu voordat te gaan. Hij weer de zinje in deze wereld immer goed geweest, maar nu wil hij aanwijzen waar goed hij aan werkelijk weer. An beim Ofenkast eten aus de Divel, Simon seinen Sehn Judas Ischariot, dat all enthort gejeft haut, Jesus zu verroden. An Jesus wist, dat de Vorderarm alles seine Hänge gejeft haut, an dat he von Gott gekommen wie, an war da nur Gott jink. Stund he vom Ofenkast ab, lädt seine Kleider zu sied, an bunk sich ein Haundürk an. Dan gå till Vota en kom en funk aan de jinge de feit te wauschen, en drie de met dat houn duk dat hij zich omgebongen houd. Als je wat Simon Peter en keem zei de te am haar, wauscht du mi de feit? Jezus zei te am, wat ik nu doe, verstehst du nog niet. Du wauscht dat op een heer verstonen. Peter zei te am, du zoust mi niemals meer de feit wauschen. Jezus zei te am, wenn ik die nicht wausch, bist du nicht met mij en Gemeinschaft. Dan zegt Simon Peter te am haar, nicht bloß de feit, aber ook de hang en de kop. Jezus zegt te am, wer je waschen is, den broek zes nuscht als de feit je waschen worden, dan de erst gaans rein, en je zand rein, buiter einer. Hij wist wer am verrode wordt, daarom zegt hij ze weeren nicht alle rein. Als hij een eerste feit je waschen houdt, neemt hij zich waarder zijn kleider arm en zaad zich dol, en zegt nogmaals te aan. Weet je wat ik je gedonen heb? Je nanen mij haar en meester, en dat zei je recht, dan dat is wat ik zie. En wanneer ik je haar en meester je de feit je waschen heb, dan zal je je ook een onder de feit waschen. Ik heb je een bijspel gegeven dat je ook zo donen als ik je gedonen heb. Ik zei je gans op ernst en knaagt als niet raten als zijn haar, en die door je schekt als niet raten als die am je schekt haft. Wanneer je dit nu weten, dan zijn je zeilig van je dat ook tonen. Ik red niet van je alle, ik weet wem ik gewild heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aat klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat nu eer dat passiert dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgendwem opneemt den ik schekt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zegt, ik zei je de waarheid, einer van u wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich onder andere aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jinge den Jezus goot weer, zou het nächste toe Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zegt hij zal aan vreugen wem hij meent. Hij leent zich treg aan Jezus en aan en vroeg aan van wem hij reed. Jezus zegt dat is die dem ik dat en je dukt de biet geef. En hij dukt en biet en geeft Simon zijn zin Judas Iscariot dat. En als Judas dat biedt brood neemt, voer de zoltoon en armen in. Dan zegt Jezus te arm, wat die doene west, dat doe bood. Op het om des wist keiner, waarom Jezus dat te arm zegt. Wil Judas de geldtausch houdt, dacht een eindje dat Jezus te arm zegt, hij zal gonen en kepen wat ze hem vast brokten. Oder dat hij wat voor de armen geven zal. Zowel als Judas dat brood genomen houdt, ging hij eruit. En dat weer nacht. Als hij is waag weer, zegt Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God arm doorver ook zijn heerlijkheid schenken en wordt arm voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een korte stootje bij u. Je worden om mij zeken en zoals ik tot de Juden zeg, zei ik ook tot u, wo ik heen ga, kan je niet heen komen. Ik geef u een niet je boot. Je zal u een ander goed zenden. Jene leef toe een ander zal zo groot zenden als mijn leef toe u weer. Wanneer je u een ander goed zendt, wordt allemaal zenden dat je mijn jinger zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, woe jijst u haan? Jezus zei te aan, woe ik haan go, kan je mij nu niet hieraan komen. Aber nog her, woe je ook haan komen. Peter zei te aan haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wurst u die leven aan mijn halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgen wordt, wurst u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat u niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen. Want dat niet zo weer, word ik dat je te u gezegd hebben. Ik ga heen, je door een stad rijden te maken. En wanneer ik heen ga een stad voor je rijden te maken, waar ik terugkomen en je door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik heen ga. En je weet ook den weg door haar. Thomas zei te hem haar, Wie weten nicht, wo die Hahn jäst, en wo kan wie den Waag weten? Jezus zei te am, ik zie de Waag, de Waarheid en dat Leven. Keine kämpft num Vater bieder durch mij. Wann je mij gekannt houden, wird je meinen Vater ook gekannt haben. Von nu an kan je am, en haben am je seinen. Philip zei te am, haar, wies ons den Vater, da zijn wie tevreden. Jezus zei te am, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den Vader gezeinen. Wo kost u dan nog zijn, wies ons den Vader? Gleefst u niet dat ik am Vader zie en dat de Vader aan mij is? De weer die ik red, red ik niet van mijzelf. De Vader ober, die aan mij woont, deit de woorden. Gleeft mij dat van ik zei dat ik am Vader zie en dat de Vader aan mij is? En wann zest nicht, dann gleift dorm halven, will je de woorke seinen. Ik zei je de woorheid, wer an mij leeft, wordt de woorken ook donen die ik doe, en wordt nog gerater als deze donen, dan ik go no mijnen voder. En wat je aan mijnen nomen beden worden, dat wo ik donen, dat de voder dat ik den zeen geëerd wordt. Wat je aan mijnen nomen beden worden, wo ik donen. Wann je mij goed zijn, dan houdt mijne geboten. En ik word in Vader beden, en die wordt u een ander treister geven, die eeuwig bij u blijven wordt. Dat als de waarheidsgeest in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont en u, en wordt met u zijn. Ik word je niet als wijzen kunnen loten, ik word terug naar u komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden ze zijnen. Wie ik leef, word je ook leven. Wanneer de dag komt, word je dat klaar zijn dat ik aan mijn Vader zie, en dat je aan mij zijn en ik aan je. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn Vader ook goed zijn. Den word ik ook goed zijn en mij arm openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zei te am, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn Vader ook leef hebben, en bij dem wordt wie ons komen toesmerken. Wer mij niet leef haft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien heren, is niet mijn woord, aber den Vader zien die mij geschickt haft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de Treister, de Heilige Geist, den de Vader in mijn Nomen schicken wordt, die wordt je alles leren en aan alles denken helpen, wat ik te u gezegd heb. Den Frieden lood ik u, mijn Frieden geef ik u. Ik geef u niet zoals de wereld geeft. Lood u niet het hoort beanruien en verg u niet. Je hebben mij zeggen hier dat ik weg go, ook dat ik waar de terug naar u komen word. Wanneer je mij goed zendt, word je je daartoe vrijen dat ik naar Vader go. Dan de Vader is gerater als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eer dat passiert, dat je dan je leven worden, wanneer dat passiert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan des weltharscher kämpft. Even mij heeft hij geen kracht, aber de wereld moet weten dat ik den Vader leef heb, en dat ik daarom alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kapitel 15.
0: Wel we wiedergonen. Ik zie de rechte wienstok en mijn Vader is de wiengordner. En alle ranken aan mij die ik vrucht drogen, schnitt hij af. Aber alle ranken die de vrucht drogen, reinigt hij dat de meer vrucht brengen kunnen. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft aan mij en ik wil aan u blijven. Zo als een rank niet vrucht brengen kan, wanneer je niet aan wienstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet aan mij blijven. Ik zie de wienstok en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft, en ik aan arm, die brengt veel vrucht, aber ohne mij kan je niet staunen. Wenn ik aan mij blijf, die wordt zo als een rank weggeschmeten en verdreigd, en dan gesammelt en am vier geschmeten en verbrennt. Wann je aan mij blijven en mijn weerd aan je blijven, dan vrucht nog wat immer je wensen en je wordt dat gegeven worden. Mijn Vader wordt daar geëerd, wanneer je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zo als God zijn leven te mij weer, weer ook mijn leven te je, blijft aan mijn leven. Wanneer je mijn geboten houden, word je aan mijn leven blijven, je rood zoals ik mijn Vader zijn geboten geholen heb, en dan sien hy leef blief. Ek heb jy dit daarop gesagd, dat myne vryd en jy blieven mocht, en dat jyne vryd volkomen word. Dit is myn gebod, dat jyne leef on jyne ander, zo is als myne leef to jy weer. Keine hafne geratere leef als dit, dat einer zijn leven van zijn vriend geeft. Jy zendt myne vriend, waar jy doen wat ek jy beveel. Ek naan jy nicht meer deiner, dan een deiner weet nicht wat zijn haar deed. Ek heb jy vriend genaamd, wil ik u alles gezegd hebben wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewählt, maar ik heb u gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die er blijven wordt. Dan wordt de vader u geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik u beveel is dit. Ziet einer den anderen goed. Wanneer de welt je huizen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst gehuisd heeft. Wenn je nog van deze welt wieren, wordt de welt dat eer je leef hebben. Nu zeg je aber nicht van deze welt, wil ik je door een ruit gewählt hebben, en door am haus de welt je. Denk daaraan wat ik je gezegd heb, en knacht es nicht rate aus zijn haar. Wenn ze mij nooit gestonen hebben, worden ze je ook nooit gestonen. En wenn ze mijn woord geholen hebben, worden ze je ook holen. Dit worden ze je alle aan mijn nomen zien het halven aandonen, wil ze den niet kennen die mij geschikt heeft. Wanneer ik niet gekomen wie een aandacht gezegd houd, dan houden ze geen zin. Nu bekennen ze niet vergeven er zin te entschuldigen. Wer mij haust, haust ook mijn vader. Wanneer ik onje aan niet de werken gedonen houd, die geen andere gedonen heeft, dan houden ze geen zin. Nu behouden ze de Je zijnen en hausen doch beid, mij ook mijn vader. Aber dat het zo rumkomt als de spruch en er je zaad zegt, ze hausen mij ohne oorzaak. Wanneer de treister komen wordt, den ik u van vader schekken word, de waarheidsgeist, die van vader uitgeit, die wordt van mij je tekenis geven. En wil je van Anfang an bij mij je waars zijn, moet je ook hun je tekenis geven. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven erzellen. Ze worden je aan bouwen donen, en er wordt een tijd komen dat ze menen ze donen God en deens waar ze je doodmerken. En dat worden ze donen, wie ze weder mijn vader nog mij kennen. Maar ik heb je dit gezegd, dat wanneer de tijd komt, dat je dan door aan denken dat ik je dat gezegd heb. Am Anfang zei ik je dit nog niet, wil ik dan nog bij je weer. Nu aber go ik terug naar dem, die mij geschikt heeft, en keiner van jou vraagt mij, wo jijst u haan? Aber wie ik u dit gezegd heb, zeg je van hoort en treurig geworden. Aber ik zei u de waarheid, van u is dat goed dat ik waar ik go, dan wanneer ik niet waar ik go, komt de treister niet naar u. Aber wanneer ik go, wo ik u den schecken. En wanneer die komen wordt, wordt hij de welt van zin, je rechtigheid en je recht evafieren. Van de zin, dat ze niet aan mij leven. Van je rechtigheid wil ik nun vorder go en je mij niet meer zijn worden. Van je recht wil de harsche over deze welt als je recht worden. Ik heb je nog veel te zeggen, aber je kennen dat nu niet verdreugen. Aber wanneer de waarheidsgeist komen wordt, die wordt je de volle waarheid leren. Hij wordt niet uit zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden, wat hij geheerd heeft, en wat je zei wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken, en hij wordt van meningen nemen en u dat zaaien en dietlich maken. Alles wat hij vader heeft, is ook meent. Daarom zei ik, hij wordt dat van meningen nemen en u dat geven. Om de korte tijd wou je mij niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn, wil ik nu vader gaan. Dan zei dan een van zijn jongen en je zegt, wat meent hij daarmee wanneer hij zegt, je wou mij om de korte tijd niet zijn, en waar daar om een korte tijd waar je mij zijn, en ook wil ik nu vader gaan. Daarom zeiden zij, wat meent hij met een korte tijd? Wie weet niet wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze aan jaren vragen wollen, en dan zei hij toe aan, vraag je je aan je een ander wat ik daarmee meen, wanneer ik zei, je wou mij om een korte tijd niet zijn, en waar daar om een korte tijd waar je mij zijn? Ik zei je de waarheid. Je worden helen en jammereren, während de welt zich vrijer wordt. Je worden treuren, aber je treuren zal vrijheid worden. Wanneer de vrouw een kind ter welt brengt, is zij een treuer en weduwe. Dan is de tijd is gekomen. Aber wenn das Kind erst geboren ist, ist die frei, dass sie ein Kind zur Welt gebracht haben, so groß, dass sie von all ihren Trüher verjaht. Dorwein sei je nu auch trürig, aber ich wo je wader seinen, und dann wo je je von Horten freien, und die Freiheit soll je keiner wahrnehmen. Wann die Dach kämpft, wo je mi no nuscht mehr frören, ich sah je de Wahrheit. Mein Vater wird je alles geben, und wird je an meinen Namen beten. Wat nu hab je om nuscht en mine nomen je beet. Beet en je woorden krien, dat je dat aan keine vrijheid veelt. Ik hab bilderspraak gebruikt je dit te zeggen. Ober de tijd kämpft dat ik niet meer een bilderspraak te je reden voor. Ober je dat direct en klaar van mijn vader vertalen voor. Wann die dag kämpft, wo je aan mine nomen beden, en ik zei niet dat ik den vader en je steed beden voor. Dan die vader zelfs haft je door om leef, dat je mij goed zendt en je leven dat ik van aan je komen zie. Ik kwam van vader en zie in deze welt en je komen en voor deze welt waren verloten en trekken om vader gonen. Zijne jenge zeiden toe aan, nu zei wie dat u vrij en ruw toe ons reedst en niet meer bilderspraak brokst. Nu zei wie dat u alles weetst en niet nedig haast dat die weer wat vraagt. Daarom geloof je dat u van God gekomen bent. Jezus vroeg aan, leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstrijd worden en jeder nog zijn in plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd, dat je in mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zei, Vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verhaarlicht, dat die zijn die ook verhaarlicht, zoals u arm de volmacht over de ganse mensheid gegeeft haast, al die dat eeuwige leven te geven, die u arm gegeeft haast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God en Jezus Christus, den u geschikt haast, kunnen leren. Ik heb die op eerden door dich verhaarlicht, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verhaarlich mij met die taub, met die haarlijkheid die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb de mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeeft hast. Dat waren dienen, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mij gegeeft hast. Dan de weerd die du mij gegeeft hast, heb ik aangegeeft, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeven hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verhaarlicht. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die heilige vader. Houd die en die nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegonen, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan dien woord gegeven en de wereld haust aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zo is ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zo is ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid, dien woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld en je schekt haast, heb ik aan in de wereld en je schekt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook durch die waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die durch eer woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du vader en mij, en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de welt dat je leeft, dat u mij geschikt hast. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wij eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat die welt door ons zijn kan, dat du mij geschikt hast, en dat mijn leven toe aan zo weer als dine leef to mij is. Vader, ik wil dat zo dat die du mij gegeeft hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeeft hast. Dan du weest mij goud, eie de welt er een grond houd. O, je raakt de vader. De welt heeft die niet gekend, aber ik kan die. En deze weten dat du mij geschikt hast. En ik heb aan met dine nomen bekend gemerkt, en word dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook een aan zijn mocht, zodat ik ook een aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge erom Kidron tol, door weer een gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die aan verrood, wist ook wo de steed weer, dan Jezus traf zich door vurker met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die hoge priester en fariseer aan gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat aan bejene woord, ging hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei toe aan, ik zie die. En Judas, die hem verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij toe aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op de eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Wanneer je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zei, van die du mij gegeven hast, heb ik kind verloren. Simon Peter houd een schwert. Dan trok hij dat eruit en heeft den hoge priester zijn knecht eind en houd hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zei Jezus te Peter, steek den schwert terug in de schacht. Zal ik niet uit dat koffel drinken dat de vader mij gegeven heeft? Dan kamen de soldaten met eren vierer en de juden met eren tempelwachter en nemen Jezus faust en bongen aan. Ze nemen hem eerstens nog Annas, Caiaphas in een schwervoder, die dat jouw hoge priester weer. Dat weer Caiaphas, die de juden den rood gegeven houdt, dat het goed weer dat een maand van dat volk doodgemerkt wordt. Simon Peter en nog een andere jinger gingen Jezus in heraan. Den jinger kenden de hoge priester, en die ging met Jezus met en den hoge priester zijn Paulus daarnaan. Aber Peter stond buiten voor de deur. Dan ging de andere jinger, den de hoge priester kende, uit en reed met der, die over de deur werkt, en bracht Peter naar. Dan zei de deren wachterin te Peter, bist du nicht ook einer van deze man zijn jinger? Hij zei, nee, ik zie niet. Wil dat keil weer houden, de deiner en tempelwachter zich een kolen vier gemerkt en stonden door een ruime wormde zich. En Peter stond bij aan en wormde zich ook. De hoge priester vroeg Jezus dan naar zijn jinger, ook naar zijn leer. Jezus zei te hem, ik heb vrij en open in deze welt gereed, en heb immer in de synagogen en hem tempel geleerd waar de juden toop komen. En ik heb nust in je heimen gedonen. Waarom vraagst u mij? Vroeg die mij geheerd hebben. Die weten wat ik gezegd heb. Als Jezus dit zei, sloeg een van de officieren die door dich bijstonden aan hem gezegd, en zei, zo antwoordst u den hoge priester? Jezus zei te hem, wanneer ik een ongeschikte antwoord gegeven heb, dan bewies mij dat. Maar wanneer niet, waarom schleist u mij dan? Dan schikt Annas aan je bongen naar Caiaphas den hoge priester. En Simon Peter stond en worm zich op. Daarom zeiden ze te hem, bist u niet ook een van zijn jinger? Hij aber verlucht dat en zei ik zie niet. Dan zei een van den hohen priester zijn deiner, een vriend aan dem, den Peter dat oor afgesneden houdt, zag ik die niet bij hem am Gordon? Peter verlucht dat nog eenmaal en plaatselijk doorab kreide hoon. Dan leidde ze Jezus van Caiaphas naar rechthuis. Dan werd al tijdig zomorgest. Zij zelfs aber gingen niet am rechthuis ernaan om zich niet te veranreinigen dat ze dat Passamaal eten konnen. Dan ging Pilatus eruit nu aan en vroeg, womit ze deze man beschuldigden. Er antwoord weer, wanneer hij niet een verbreker weer, wordt wie hem niet naar die gebracht hebben. Dan zei Pilatus toe aan, neemt die arm een recht arm no jun je zaads. Dan zeiden de Juden toe aan, voor ons is dat niet recht, irgendwem dood te mogen. Dat het zo ram kem als Jezus je zaagd houd, als hij aan deed, wat voor een dood gestorven wordt. Dan ging Pilatus waarde am rechthuis aan en leid Jezus komen en vroeg aan, best du de Juden kenig? Jezus zei toe aan, vraagst u dit uit die zelfs, oder hebben anderen die van mij vertaald? Pilatus zei, zie ik een Jood? Dien eigen volk en de hoge priester hebben die hier naar mij gebracht. Wat hast u gedaan? Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wanneer mijn koninkrijk van deze wereld weer, worden mijn dienen daarop losgeslonen, dat de Juden mij niet vals nemen konden. Maar nu is mijn rijk niet van hier. Dan zei Pilatus toe aan, du bist dan ober een koning. Jezus zei, du sagst recht, ik zie een koning. Ik zie door toe je boeren en in de wereld gekomen dat ik voor de waarheid aanstonen zal. Werd met de waarheid held, hoor ik nu mij. Pilatus zei toe aan, wat is waarheid? En als hij dit gezegd had, ging hij waarde ruut naar de Juden en zei toe aan, ik vind geen schuld aan aan. Maar hier hebben je de moed dat ik je oosten wem losgeven doe. Zal ik je den Juden kenig losgeven? Dan schreeuwen ze alle tegelijk, niet deze man, maar Barabbas
1: weer een rijbaar.
0: Dan neemt Pilatus Jezus en leidt hem verheven, en de soldaten vlachten de kroon van stachels en zaden hem die op hem kop, en nemen hem een blijvrode dijk aan. Dan zeiden ze, wie gereisen die Juden kenig, en schlugen hem op een baken. Pilatus ging nogmaals eruit en zei toe aan, kijk te mol, ik breng u den eruit, dat je zijn kennen, dat ik geen schuld aan hem ving. Dan kwam Jezus eruit met een stachelkroon op hem kop en had een blijvrode dijk aan, en Pilatus zei toe aan, kijk, hier is de man. Als de hoge priester en deine am zagen, schreeuwen die, en kriets met hem, en kriets met hem. Pilatus zei, neemt die am een kriets aan, dan ik vind geen schuld aan hem. De Juden zeiden, wie hebben een gezaad, en nu dat gezaad nu, zal hij doodgemaakt worden, wil hij zichzelf tot Gottes zijn muur. Als Pilatus dat zagen hier, vergt hij zich nog meer, en ging nogmaals am rechthuis en vroeg Jezus, waar hij her weer? Maar Jezus geef hem geen antwoord. Dan zei Pilatus toe hem, redst du niet toe mij? Weetst du niet dat het aan mijn kracht staat, die te kritzen en ook die vrij te laten? Jezus zei, du hast überhaupt geen kracht over mij, want die niet eerst van boven gegeven worden. Daarom heeft die mij en die hen gegeven heeft, die ratere zijn. Van dan aan tracht Pilatus dan nog hem los te laten. Maar de Juden schreeuwen terug, want u deze loslaatst, best du niet den keizer zijn vriend. Wer sich selbst zum König mögt, es jegen den Kaiser. Als Pilatus dort sahen hier, bracht hij Jesus erruit, en hij sah sich am Rechtsstuhl, die am Steinploster stond, dat sie op ihre Sprüche Gabata nannten. Dort wird die Dach veraustern, als sie reden mögen zum Fast. Ungefähr klok 12 op Mittag. En hij zei zu den Juden, kijkt, dit is jun König. Zij aber schreeuwen, wacht met arm, kritsch arm. Pilatus zei toe aan, zal ik jullie keinig kritschen? De hoge priester zeiden, wir haben keinen König, buiten den Kaiser. Schließlich geef Pilatus am Hahn, dat ze am kritschen konnen. En ze nemen Jezus en leiden am waag. En hij droeg zijn eigen krits en ging domet no een plaats, den ze Schädelsteed nannten. An Hebräisch Golgatha. An dort kritzten sie arm an noch zwei andere, arm an der Med an an jeder sieht einem. Pilatus schreef eine Eberschrift und stahl die ab dort kritz. An dit is wat hij schreef. Jesus von Nazareth, de Judenkönig. Veel Juden lausen diesen Titel, weil de Platz, wo Jesus gekritzigt wird, dicht bij Jerusalem wir. An die wir an Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschreven. Dan zeiden de Juden, er de hoge priester toe Pilatus, schreef niet de Juden kenig, maar dat hij zeid, hij weer de Juden kenig. Pilatus zeid, wat ik geschreven heb ik geschreven. Als de soldaten Jezus dan gekritzigd houden, Neem ze Jezus in die kleider en deelden die een vijer deel, van jeder een deel, en zo ook den Everak. De Everak aber weer een gewevde stek, ohne nood. Dan zeiden de soldaten een ten anderen, wel we den nicht twijrieden, aber lewe lesser traken te zeinen, wer den haben zal. Dat het zo woord als geschreven staat, ze deelden zich mijn kleider en, en loosden even mijn Everak. En dat is waarom de soldaten dat deden. Beim Kreuz stonden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und auch den Jünger, den er Gott wir, bei ihr stonen, seht er zu seiner Mutter Frau, kijk mal, dort ist dein Sohn. Und dann seht er zu den Jünger, kijk mal, dort ist deine Mutter. Und von Stund an nahm er ihn nach sein Haus. Nachher, als Jesus wist, dat nie alles geworden wie, dat het zo ram komen kon, als je schreven stond, zeid hij, mi darst. Dat stond in je feest met wienedig. Dan nemen ze een schwom en leiten den val den wienedig traken, spekten den op een stok en hielden aan den num mühl. En als Jesus den wienedig gekregen houdt, zeid hij, nu is alles voor je gebracht. Dan buig hij den kop erop en geeft zijn geest ab. Wie dat die dag weer aan den ze zich van den grote Sabbat reden mogen, en ik habe willen dat de dodes am Sabbat am Kreuz hangen zullen, vroegen ze Pilatus of hij de dodes niet wat loten de been breken, dat die kunnen vom Kreuz genomen worden. Dan kamen de soldaten en breken den eersten de been, en ook den anderen die met am Tod gekreuzigt weer. Aber als ze naar Jezus kamen en zagen dat hij al gestorven weer, brüken sie am nichte Bein. Aber einer von den Soldaten stürk am mit dem Spieß eine Sied, und daran fuhrt Blut und Wotter rüht. Und der, dort gesehen haft, haft sein Tegnis gegeeft, und weit, dort das so ist. Und er weit, dort er die Wahrheit redt, so dat je auch geleben können. Dit wort so gedonen, dort alles so passiert, als je schreven steht. Je sollen am kein Bein breken. Und ob ne ander steht, sagt die Schrift, Sie waren den Seinen, den sie durchgestürken haben. Aus dit Ewewehr kam Josef von Arimathea, einer von Jesus seine Jünger, der het auch utfarcht von den Juden heimlich mit am hielt. Und jink no Pilatus und früh auf hei Jesus seinen Lief eraufnehmen durf. Und Pilatus gave am die Freiheit, und er kam und nahm Jesus seinen Lief. Und auch Nicodemus, der verheerde nach, no Jesus gekommen wär, Kam en bracht 100 pond mirren en een loon toopje mengt. Dan nemen ze Jezus zijn lief en wikkelden den met krederie toop en katoenlurkers aan, zoals de Juden er dodes begroofden. Door wo Jezus gekreuzigd wordt, weer een gordon en in den gordon een neergraaf wo nog keiner binnen gelegen houdt. Wiel dat die dag voor hem Sabbat weer en dat graaf dich bij weer, leden ze Jezus door en aan. En tijdig den eersten dag aan het werk, als het nog diester weer, kwam Maria Magdalena num graf en zag dat de steen vom graf weggenomen weer. Dan ran ze en kwam no Simon Peter en no den anderen jinger, den Jezus goot weer, en zei toe aan, ze hebben den haren uit dem graf eruit genomen, en wie weten nicht, wo ze am haan gelegd hebben. Dan gingen Peter en de andere jinger eruit en gingen num graf. Ze raanden beide, en de andere jinger kon dolle raanen als Peter, en kwam dat eerste num graf. Hij bekt zich en kijkt door een aan, en zag de katoenlurkers door liggen. Hij überging door niet een aan. Dan kwam Simon Peter am no, en die ging hem graf een aan, en zag ook de katoenlurkers door liggen, en dat duurk dat hij am hem kopje houdt houdt, lag ober nicht bij de katoenlurkers, ober topje lag op een ander steed. Dan ging die andere jinger, die dat eerste num graf gekomen weer, ook aan hen, en hij zag en geleefd dat. Dan ze wisten nog niet dat die schrift zei dat hij van dood opstonden moest. Dan gingen de jinger waar aan huis. Aber Marie stond buiten bij hem graf en hield. En während zij hield, bekt ze zich en kijkt am graf aan hen. En ze zag door twee engel en witte kleider, einen bij hem kappen eng, an einen beim feiten eng, wo Jesus gelegen hat. Dann sehte sie zu ihr, früh, worum hielst du? Sie sehte an, will sie meinen Haaren wahrgenommen haben, und ich weiß nicht, wo sie am Hand gelegt haben. En als sie dit gesagt, hau dreht sie sich um und sagt, Jesus durchstohnen, und wisst nicht, dass Jesus wie. Jesus sagte ihr, früh, worum hielst du? Nur wem siegst du? Sie dacht, dass wir de Gordner, und sagte am,

am fader feit en beid am aun. Aber Peter hof am ab en seid sto ab. Ek si selst ook mo en mensch. En als hij eerst met am reed, jink heenen en traf door vele aun die de topje komen weeren. Dan zeid hij to aan, je weet wo dat va en jud jegen dat je zaats es met die heiden top te komen o de harmonieschaf te haben. Aber Gott weiß mir, dass er keinen Mensch soll gemein oder andere nennen. Darum werde ich mich nicht zu kommen, sobald aus mir geschickt wird. Dann würde ich nun fragen, warum hab ich mich kommen lassen? Dann seht Cornelius, Feiertag träg um diese Zeit, klock 3 Uhr Mittag, wird nun hab ich gefaust. Und als ich im Haus binnen beten deid, stund mit einmal ein Mann und schlug für die Kleider für mich und sagt, Cornelius, dein Gebet ist gehört worden und Gott denkt an deine Gaven. Darum schickt nur Joppe und lädt Simon, den sie auch Peter nennen, herholen. Die ist bei Simon, den Laderjover, der am Meer wohnt, zu Gast. Wenn die kommen wird, die haft die Wort zu sagen. So schickt ich plötzlich Han und du hast gut gedonnen, dass du gekommen bist. Nu zijn we alle hier en God zijn gegeven woord te horen wat God die bevolen heeft te zeggen. Dan vond Peter aan te reden en zei, nu zei ik waarhoofdig dat God maken mensen geen onderscheid maakt, maar uit alle velken die aanneemt die aan verrichten en doen wat recht is. Dit is de predik die God de kinge Israël geschikt heeft en dat hij aan den vrede dat Jezus Christus predigen leidt, die over alles haar is. En je weet in wat dat gans Judea passiert is, dat in Galilea aanvang als Johannes zijn diepen predigt, wo God den Heiligen Geist en zijn kracht over Jezus van Nazareth geten deed, die dan omher ging en goudet deed en al die heild die van dievel ongedrekt worden, dan God weer met hem. Wie geven je tekenis van alles dat hij am Jutschenland en in Jeruzalem gedonen haft? Den hangen ze om kriets dat hij sterven moest. Den wirkt God om dreden dag op en leidt aan waar er zijnen, niet van alle man, maar bloos van die God zich voor haar gewild houdt, getekenis daarvan te geven, zogar van ons, die we met hem toop gegeten en gedronken hebben, als hij eerst van dood opgestonden via. En hij beveelt ons de mensen te predigen en daarvoor en te stonen, dat hij die is die van God bestemd is over levende en doodje rechter te zijn. Hingen deze stonen alle profeten met een getekenis, dat we immer aan am geleven woord, wordt er zijn nomen zindenvergeving kriegen. Während Peter deze weer nog reed, valt de Heilige Geest over al die nu dat woord harichten. En de Juden Christen die met Peter topje komen weeren, wunderde zich door Eva dat de Heilige Geist ook over de heiden uitgegoten wordt. Dan ze heden die en andere spreken reden en God loven. Dan zei Peter, kan irgendwer dat woord verbieden dat deze niet zullen gedijpt worden, die den Heilige Geist grote goed gekregen hebben als wie? En hij bevol aan en Jezus Christus zijn nomen te dijpen. Dan bouwde ze aan nog een paar deur bij aan te blijven. Nu heden de apostel en breder die in Judea waren, dat de heiden ook God zijn woord aangenomen houden. Als Peter naar Jeruzalem kwam, musterden de besnedene levende arm en zeiden, du bist bij de onbesnedene aangegonen en hast met antoop gegeten. Dan vertaalt Peter aan omstandelijk wo dat je komen weer. Hij zei, ik weer aan de stad Joppe en bed. Dan wie ik met eenmaal buiten mij zelfs en houden gezegd. Wat ik zag weer zo als een grote leuken dat aan alle feieraken je holen van hemel erop geloten wordt en dat kwam door erop hoe ik weer. Ik keek door en zag feierbeentje tieren van op de eed, wille tieren en kruipende kreten en vegel die in de lucht vliegen. En ik hoorde een stem te mij zeggen, Peter, sto op, slacht en aat. Ik aber zei, oh nee, haar, ik heb nog niemals wat je meent of de andere in het amul genomen. Aber de stem van hemel zei nogmaals te mij, wat God gereinigd heeft, zoust du nicht gemeen nennen. Dit passiert 3 Mal, en dan wordt dat water alle trig im Himmel in genomen. Krijg dan stonden 3 Männer, die van Caesarea naar mij geschickt werden, van een huis, wo ik weer.
dan

het haft. Dan wie zijn God zijn partner die met hem toop arbeiden. En jij zijn God zijn akkerwerk en God zijn buur. En ik heb dan als God mij genoeg geeft als een wijze buurmeester den grond gelegd en een andere buur daarboven. Oberloot en jedem verzichtig zijn wo hij daarboven buurt. Dan keiner kan een anderen grond leien buiten den die al gelegd is. Dat is Jezus Christus. Want irgendwer op deze grond met gold, zilver, dieren steiner, hout, hei de stro buurt. An jenen Tag wird jeder einem seine Arbeit für den Tag kommen, weil dort der vier Prof gehen muss. Und durch dort vier Worte für den Tag kommen, wird in jedem seine Arbeit wird das. Und wenn dort, wird auf den Grund gebüht, erst der vier Prof bestohlen wird, wird der Jan ja Lohn kriegen. Und wenn irgendwem sein Werk verbrennen wird, dann wird er Schulden leiden, er selbst wird selig worden, aber mal so aus der vier. Weet je nicht, dat je God zijn tempel zendt en dat God zijn geest en je woont? En wer God zijn tempel te schonden mögt, den mögt God ook te schonden. God zijn tempel is heilig en je zendt de tempel. Keiner zal zichzelf bedriegen. Wer dat meint, dat deze welt am als wijs holen deed, dem loot eerst om Noah worden, dat hij op ernst wijs worden kan. Dan deze welt wijsheid heeft bij God keine mening. Dann, durch steht geschrieben, wie am Rahnen die Weise sich in ihre Klugheit faust. Und auch war da, die Haar weit dort bei der Weise ihre Gedanken nicht zu hängen ist. Keiner soll damit stolz sein, was Menschen tun können. Eigentlich hört du alles. Auf Paul oder Apollos, oder Cephas oder die Welt, oder Tod oder Leben, auf Gegenwart oder Zukunft, dort hört du alle. Und je hören Christus an, en Christus geheert God aan. Laat die mensen ons door verholen dat wie Christus zijn diener en verwalter over God zijn geheimnissen zijn. In deze geval wordt het over verlangt dat een verwalter trouw is. Maar ik merk mij daaruit niet veel, wanneer ik van jou of irgendeinen mensen gerecht beoordeeld word. Ik recht mij niet eenmaal zelfs. Ik weet van niets tegen mij, maar dat zeg ik niet dat ik vrij zie. Dan die mij rechten deed als de haar. Daarom recht niet verre tijd. Wacht wat die haar komen wordt. Die dat wordt aan het licht brengen wat hem diesten verstoken is. En ook voor een dag brengen wat wie hem horten denken. En dan wordt wie van God geloofd worden. Door nu als ons dat traft. Breder wat ik zei, heb ik om jullie te halven. Op mij en Apollos gediend. Dat je aan ons leren zullen dat we niet wieder gonen kennen als geschreven staat, zodat je niet op eenem stolt zijn en hecher holen als de nächsten. Dan wer haft die feje trokken? En wat hast du dat die niet als geschonken worden? Waarom pochst du dan als wann die dat niet geschonken is? Je haben fall op en zijn al rijk geworden. Je zijn al kennis geworden ohne ons. En ik wens je weeren dat al. Dat we met je toop regeren kunnen. Dan ik leef God heeft ons apostel hingen aangestald, als mannen die tom dood veroordeeld zijn, en zijn doordat in deze wereld voor mensen en engel tom spektakel geworden. Wie zijn om Christus in het halve noren geworden? Je over de kleurke, vernünftige Christen. Wie zijn zwak, over je zijn sterk. Je tekenen uit, en wie worden niet geacht, wie gonnen groot nu nog hungrig en darstig en haben knaup Kleider aantragen? Wie worden geschlagen en haben nicht ne steed, wo wie blieben kennen? Wie schaufen, wie arbeiten met onze ene Hang, waar wie geschollen worden, zegen wie. Wann wie verfolgt worden, hol wie haan. Wann wie gelastet worden, pro wie te treisten. Wie sind in deze Welt de Draakschüm geworden? An onrood, den sie los worden mochten. Ik schreef dit niet jou te beschamen, maar jou als mijn leven kingen te ermonen. En wanneer je ook 10.000 leren hebben, jou en Christus te beleren, je hebben ook niet veel voordat, dan dacht dat evangelium, zie ik, dat Christus Jezus jou voordat je worden. Daarom ermon ik jou, mij als voorbeeld te hebben. Dat is waarom ik u te Matthäus, mijn leven, truid kind, am haren geschekt heb,
Det wat ju denken halpen, wo ek en Christus sine wei

kan vi gott genug danken för all de fri de ge oss en onsen dienst för am gemörgt haben. Vi beden dag och nacht doram, dat vi ju persönlich trafen mochten, en ju doran mithalpen, woran ju dat noch am Glauben fehlt. Mocht Gott ons Vater selbst en ons Herr Jesus Christus ons den Weg opmerken han te komen, en mocht de Herr jene Leib tun aander, en to alle Menschen meeren, so was onze Leib sich to ju meeren deit, dat he ju heilig en unschuldig ver Gott den Vater stahlen kan, wann ons Herr Jesus Christus en all seine Heil gekomen wordt. Te guter Letzt, Brüder, wel wie ju doren belehren, wo je Gott en jun leven je faule zellen. Zo als je werkelijk donen. Nu bed wie ju en Jesus Christus in een omen dat je doren nog emma toenemen. Dan je weten wat wie ju en Jesus Christus in een omen bevolen hebben. God zien wellen als dit dat je heilig zijn en je van alle hoererie free holen. En jeder zal leren zich zelfs onder controle te holen en van zich en heiljung en eren ne fru nemen. En dat niet mal om zijn aanbaan je last te bevredigen zoals de heiden donen, die nust van God weten. En keiner zal hier aan evere grens steen en zijn broeder hem spel geriepen, dan de Heer God wordt over al zo'n zaken raag even, zoals wie u van hier gewoord hebben. Dan God heeft ons niet beroepen onrein te zijn, over heilig. Daarom wer dit verachten deed, veracht niet mensen over God, die ons zijn heiligen geest gegeven heeft. Wat broederleef aanbelangt, door even broek wil je niet schrijven, dan God zelfs heeft je geleerd en ander goed te zenden. En zeker zei je, alle breder en Macedoniën goed. Maar wie willen je bloos ermonen door er nog toe te nemen? En laat dat niet een eerenzaak van je worden, dat je stel en ruig leven, dat in ieder zich om zijn zaak kemmert en zo arbeid als wie je bevolen hebben. Dan wordt de wereld goed van je reden, wil je oprechtig zijn, en wordt je respecteren van je zelfstandigheid. Breder, wie willen je niet am onkloren loten over die al am dood slopen, dat je niet treuren brokken zoals die geen hoop nog hebben. Dan, van wie leven dat Jezus gestorven en van dood opgestonden is, wordt God durch den Herrn Jezus en met am toop ook die nog zich nemen die al ingeslopen zijn. Dan dit zei wie u en den Herrn Jezus zijn eigen weet, dat wie die door leven en blijven wat Jezus komen wordt, worden die niet veropkomen die ingeslopen zijn. De Heer wordt zelfs van hemel erop komen en je beiden wat passeren zal. De hechtste engel wordt met luider stem roepen. God zijn trompet wordt geblost worden en die, die zelig am Glauben an Jesus gestorven sind, worden erst abstonen, und dann wor wie, die da leben und geblieben sind, tegelijk mit an op een Wolken metgenomen worden, an zijn Haaren te begegnen, und worden dann immer bij am zennen. Maar deze wie, treist u on je ander. Zo, lieve Breder, even tijd en stund, wanneer Jesus komen wordt, brukt u al nicht meer geschreven worden. Dan je weet zelfs goed, dat in Haren zijn dag zo komen wordt als een dief en een nacht. Want de mensen zeiden worden alles als ruig en zeggen, dan wordt er verdorven plaatselijk even aankomen, zo als de weduwe even een vroeg komen die een kind ter wereld brengen moet, en daar wordt geen daarvan komen zijn. Maar je bent niet van de diesternis, Breder, dat je die dag als een dief even faul wordt. Je bent lichtmenschen en deurismenschen, je hebben met nacht en diesternis nog te doen. Daar wel we nu ook niet slopen, zoals de anderen. Wel we waken en nichter zennen. Dan die daar slopen, die slopen de nacht. En die zich bedrinken, bedrinken zich de nacht. Maar wil we tom dag je heren, wel we nichter zennen en geloven en leef als een brastschild dreugen. En die hopen op onze zeligheid als een kapperdaging. God heeft ons niet door te bestemd dat ons zijn raag trafen zal, maar dat we door onze Heren Jezus Christus zelig worden. Jezus starf voor ons, zodat we nu, of we slopen of waken zijn, met hem toop leven kunnen. Daarom spreekt u aan een ander moed toe, dat je sterk worden, zoals je dat ook doen. Breder, nu bed we u ook nog, houd die en eren die onder u

levende, aan die abscheislige, aan merde, aan hoere, aan saubere, aan jetsendeine, aan alle leegene, worden er een plaats aan vier zee hebben, die met schwevelblit brand. Dit is de tweede dood. Dan kwam een van de zeven engelen naar mij, die de zeven komen, voor de laatste zeven pleuren houd, en reed to mij en zeed, kom, ik word die de bruut, dat laum zijn vrouw wiezen. En hij droeg mij am geist weg op een grote hoge borgen op, en wijst mij de grote stad, dat heilige Jeruzalem, wo die van God uit hem hemel erop kwam, dag van God zijn heerlijkheid, en hij ligt weer zo als de allerdierste, daagste jaspissteen. Die had ook een grote huur gewoond met 12 poorten, en bij de poorten 12 engel. En op de poorten werden de 12 geslachten Israël er een noemen zijn opgeschreven. Er werden 3 poorten aan de oosten zied, 3 aan de noorden zied, 3 aan de zieden en 3 aan de westen zied. De woont om de stad had 12 grondsteinen, en op de steinen werden dat laum zijn de 12 apostel er een noemen zijn opgeschreven. En die met mij reed, houden een goldene stang, die staat ook er poorten en er wang te meten. En die staat is am vierkant uitgelegd, die is zo breed als lang, en hij maalt die staat met die stang, en die maalt 92.400 kilometer. En die is zo breed en zo hoog als lang. Dan maalt hij de wang, die waren ongeveer 70 meter hoog. Dat is nu de mensenmoot, die de engel brugt. De stadswang werden van jaspis gebuut, en de stad zelfs uit 8 gold kloor als glas. En de grondsteinen onder de stadsmeer werden met alle hand dieren steinen fixiert. De eerste grondstein weer jaspis, de andere een saphir, de derde een chalcedonier, de vierde een smaragd, de vijfde een sardonyx, de zesde een zarder, de zevende een chrysoliet, de achte een beryl, de negende een topas, de tiende een chrysopras, de elfde een hyacint, de twaalfde een amethyst. En de 12 poorten werden 12 parelen, jede poort uit een parel gemerkt. En de gassen in stad werden uit 8 glaschloret gold gemerkt. Ob ik zag door geen tempel bennen. Dan de almachtige God en haar en dat laum zend ver aan de tempel. De stad haftet ook niet nedig, de zon oder de mond door een nen te schienen. Dan de es van God zijn haarlijkheid dag en dat laum es er laum. En de zelige worden heiden, wandelen en er licht. En de kenige op eerden worden er haarlijkheid door ook een nen brengen. Ere poorten zullen den dag even niet toegemerkt worden. En er wordt keine nacht zijn. Ze worden daar ook de velke ere heerlijkheid en eer aan hen brengen. Er wordt nust gemeen door de onreinheid aan hen gonen. En ook keine de schandhoofde ding aanrecht en legendheid. Op een bloos die aan dat laum zijn leven toe aan hen geschreven zijn. Dan wijst de engel mij een reinen stroom van levenswater kloor als een kristal. Die kwam van God en dat laum er een troon, midden verlengde gals, en aan jeder zeedstroom stond een levensboom, die 12 vruchtarenden dat jaar droeg. De beem brachten alle monat er arend, en de beembleder deenden de heiden tot de gezondheid. En door is geen verbonden meer, dan God en dat laum er troon wordt op een zennen, en zijn deinen worden am deinen. Ze worden am en het gezicht kicken en worden ze nomen aan er stierens haben. En er wordt keine nacht zennen. En wordt er ook niet aan lampen oder zonnenlicht fehlen. Dan God de haar es veraan licht. En ze worden van eeuwigheid tot eeuwigheid regieren. Dan zeide hij te mij, deze wereld zijn gewes en voor. En de heilige profeten er God en haar heeft zijn engel geschickt, zijn deine te wiezen wat nu bold passeren moet. Kijk mal, ik kom bold. Zelig is die, die zich aan de profeten weet en dit boek held. En ik, Jehoon, zie die, die dit heert en zag. En als ik dit geheert en gezinnen houd, val ik den engel die mij dit gewezen houd, voor een feit aan aan te beden. Dan zei hij te mij, zei door nou dat u dat niet doen worst.
dan ek sien die